0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot branden in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar net een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen bij een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raam open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. Bij een grote brand in een resort in de Dominicaanse Republiek is een toerist uit Italië overleden. Ruim 1600 mensen zijn geëvacueerd naar hotels en andere verblijven in de buurt. Het luxe resort heeft veel schade. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen verandert te weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Julianapop. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De Poolse president pakt een hoge onderscheiding af van de Oekraïense president Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Dat is ook de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers in de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Engeland is een machinist omgekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

Het authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: Van Vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
1: Je luistert naar
0: Voorst Veluwe Zoom.
1: 105.3 en 107.5 FM.
0: Voorst Veluwe Zoom.
2: Het is zomer op de radio. Ja, en van schrik doe ik gewoon nog een verkeerd muziekje aan hem zitten ook. Dus zullen we gewoon even op het terrasje gaan zitten? We gaan op het terrasje zitten, dat is veel gezelliger zo. Kijk, een terrasje is wel leuk, ja, toch? Ja. Zo, kom er gezellig bij zitten. We hebben nog wat tafeltjes vrij. En dan gaan we lekker muziek draaien met zomers klanken. Dat begon natuurlijk ook mee met muziek van Strawberry Vocal Choir. Summer is Coming. Ik kwam gewoon in Nederland, maar het leek wel heel erg op de Beach Boys destijds. Was het niet natuurlijk. Nee. Het was gewoon een Nederlands product. Maar wel, ja, 100% vinyl waardig, laat ik het zo zeggen. Ja. Het is gewoon opgenomen in de Wisselstudio in Hilversum. Zat er nog netjes onder ook. Nou, ik vond het leuk. Welkom bij een zomerse aflevering. Het is zo'n tussenaflevering ook weer waarvan we zeggen van het is mooi weer. En we trekken er nog eentje uit het rek of van de plank. En dan kom je dus hier terecht, zeg maar. Dat is niet erg, want we hebben echt gewoon hele leuke muziek. Ja, het is allemaal extra mooi weermuziek, zeg maar. Zoals deze ook, van Juan Pardo. En Nomeables. Ja, nou, ik spreek het wel een beetje, mij niet. Welkom bij 100% Vinyl. Dit is Voorst Veluwe Zoom en RTV 794.

Dan zegt dat iemand tegen mij, ja, maar je neemt dit programma toch van tevoren op. Dan kun je toch makkelijk gewoon zeggen van als het misgaat, dan doe je toch gewoon die muziek eventjes opnieuw starten, zeg maar. Ja, maar dat doen wij niet. Dit programma is een one take, zoals dat heet. Dat betekent dat we in één keer het programma opnemen. Ja, en begint het dan wat minder goed? Ja, dan begint het minder goed. Dus het is, als het fout gaat, net als bij live, gaat het dan echt fout. Dus we zorgen er meestal wel voor dat het niet fout gaat. Dus, en dit ging nou niet helemaal soepeltjes, want ik had een verkeerd muziekje te pakken. U als luisteraar zegt, ik heb het niet gehoord. Denk ik. Maar ja, je moet je ergens druk over maken, toch? Ben ik niet zo van. Mensen die me kennen schieten nu om in de lach, denk ik. Nomi Alves was van Juan Pardo, was zijn enige wapenfeit in Nederland. 1980 is onderin in de parade. Vijfde hoogste positie, een goede top 10 hit. En 10 weken bleef dat in de hitparade in 1981. Nou, werd ook nog door Roy Black in het Duits opgenomen. Du gehörst aan meine Seite. Je hoort bij mij. Ja, nou, dat weet ik nog zo net niet. En Geh nicht in der Rosenkarten van Schlu Malmvist. Dat is ook een, denk ik, uit Scandinavië, denk ik. Wel Duits klinkt. Dan hebben we nog Het zonlicht van het leven van Frank Garland. Die heeft het in het Vlaams gezongen, denk ik, of het Nederlands. En dan hebben we nog Nina en Mike. Die hebben het ook gezongen. En daar hebben we helemaal niets meer van gehoord. Het is op zich wel grappig. Ik denk dat dit ook wel genoeg was. Ja, Nomiable van Juan Pardo gingen we terug. 1981, de zomer van 1981, dames en heren. En ik dacht een tijdje geleden nog, ja, jaren 80, 20 jaar geleden of zo. Nee, dat is dik 40 jaar geleden. Ja, ik ben er ook even stil van. Je luistert naar de zomeraflevering van 100% Vinyl. En ondergetekende Martin Burgers is ook de komende uur weer bij je met zomerse klanken, zoals het heet. En dat doen we eventjes met deze, want dat blijft natuurlijk ook wel erg leuk. Natuurlijk. Tight Fit ligt op de draaitafel, dames en heren. En The Lion Sleeps Tonight. Een hele goede morgen.

0: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwezoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
1: Voorst Veluwezoom.

Als je nou zegt, wat klinkt dat anders? Ja, dat is niet omdat we aan zee staan, zeg maar, op dit moment natuurlijk met de radio. Nee, dat was de Caliente mix, ja, van Hey Mambo natuurlijk, Kid Creole en de Coconuts. Dat was er bijzonder aan. Nou, in 1988 kwam dit uitzonderlijk in de hitparade, grote hit inderdaad van Barry Manilow, moet ik zeggen, Barry Manilow. En de Kid Creole en de Coconuts, ja, Hey Mambo, mooi. Maar wat was er nou nog meer mee aan de hand? Er staan gewoon 5 verschillende versies op dat maxi-singeltje. Nou, tje, zijn die grote zwarte platen eigenlijk. Zijn LP's met op hoge snelheid af te draaien. Langere versies. En ja, dat klinkt dan toch wel leuk, zeg maar. Ik heb even gekeken. Er zitten er nog een paar tussen. Want ik kijk niet zo vaak in het rek met de maxi-singles. Maar toevallig kwam ik dit nummer Hey Mambo tegen. Dat staat daartussen. Ik denk, nou, gaan we draaien. Dus dat hebben we ook gedaan. Er komen straks nog meer. Margarita is ook een drankje, maar ook een groep. Kijk even uit dat je niet met je voeten te veel in het water komt. Want dat is niet goed voor de apparatuur. Hè? Dus we moeten een beetje natuurlijk wel zuinig zijn met de spulletjes samen van de omroep. Zomersaflevering vandaag inderdaad met, wat denk je hiervan? Ja, Moniaka. Betekent trouwens goed luck. Of goed luck, oftewel geluk.

Gelukkig staan de camera's uit. Maar de microfoon stond nog wel aan. Ik heb niet meegezongen, wel een dansje gedaan. Dat is zo'n plaats waar je bescheiden op kunt dansen, zeg maar. Een bescheiden dansje, ja. M-O-N. Ja, Jaka. Monjaka was dat natuurlijk inderdaad. En dat betekent good luck. En ja, dat is ook wat het was. Ik kan er niet anders van maken. Dit is ook wel leuk. Masara. Ja, Masara. Het nummer duurt, voor en achterkant meegerekend, ruim een kwartier.

0: komen nou in het krakende gedeelte, zeg maar. Dit is de maxi-versie. En dan krijg je allemaal van dit soort knipjes in een plaat. Ja, en dan is het eigenlijk het leuke er af. Dit blijft alleen maar doorgaan. Boney M. maakt hier ook nog een versie van. We toch even een klein stukje laten horen, want die hebben dat echt gewoon gejat, hoor. Kijk, dat is deze. Nou, dat zeg ik precies hetzelfde. Ja, en die hadden er wel in het buitenland een grote hit mee. In Nederland stond Massara inderdaad dan als hoogst. En deze die kwam van Boney M. 1980. En dan schrijft iemand als commentaar... Massara, leuk praatje, duidelijk geïnspireerd op Boney M. Nee, Boney M. heeft een cover gemaakt van het liedje. Massara, Margarita, kwam uit 1979. Die was er dus eerder. Dus kan in 1980 niet het Boney M. de inspiratie zijn geweest... voor een nummer wat een jaar eerder is opgenomen. Sommige mensen... die schrijven maar wat. Dat hele Facebook, het is toch allemaal wat. Dan halen we deze informatie niet van Facebook vandaan, maar toch. 1979 inderdaad. Wij noteerden dit in de zomer van 1980, dat wel. En nummer 5. Ja, en zelfs in Duitsland kwam het ook nog onderin. Maar deed Boney M. vanzelfsprekend beter eigenlijk. Ja, ja, Felicidad Margarita, dat heette daar ook. Boney M. twee keer hebben ze dat trouwens gedaan. En nog eens een keer een Annette, Arke en Andrea. Die hebben het ook op de plaat gezet. Goed, waar zijn we beland? We zijn beland na Massara met Margarita. Een dame die als schone dame werd bezongen, zeg maar, door dit groepje. Komen terecht en ja, bij een dame. Ik ga terug naar 1980 ook, 1979. En waar was je in 1980? En wat hoorde je toen eigenlijk op de radio? Nou, je hoorde onder andere dit. Shirley Bassey met La Vita, oftewel This Is My Life.
1: Funny how a lonely day

De volledige discoversie. Ik heb volgens mij nog nooit op de radio gedraaid. Inderdaad. De 12 inch 30 centimeter 45 rotations per minute. Shirley Bassey met This Is My Life. Was het origineel? Nee, dat was het niet. Dit was het origineel van Elio Gandolfi. Uit 1968. En toen klonk het La Vita. Toen klonk het zo. Ook wel mooi hoor. Ja, ik hou daar toch ook wel van hoor. De Italianen hebben zoveel mooie liedjes geschreven die allemaal door anderen gewoon veel grotere hits werden eigenlijk. Want ook deze meneer, ja, die deed er helemaal helaas niks mee. Nee. Elio Gandolfi, hij schreef het niet zelf. Dat deden Bruno Cartofa en Antonio Amori. Maar Shirley Bassey, ja, dat was dan toch wel degene die de grootste hit ermee heeft gehad. En niet Tineke Schout of wat dan ook. Want dat zijn dan toch wel versies waarvan je zegt van ja, doe dat nou niet. Nee, doe dat nou niet. Nee, maar ze deden het wel. Shirley Bassey kwam nummer 5 terecht en stond 12 weken, dus 4 maanden lang, in de hitparade in Nederland. In 1968 bij de klop natuurlijk niet. Nee, dat is zo raar. Heeft ze toen opgenomen? Dat zou zomaar kunnen. 1980 in ieder geval, de zomer van 1979, noteren wij als formele...

hitnotering. Shirley Bassey, This Is My Life. Je luistert naar de zomeraflevering van 100% vinyl. En dit is Voorts Veluwe Zoom en RTV 794. En rock'n'roll, dat blijft king. Hier is Electric Light Orchestra.

0: Que tú, que tú, que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju. Borriquito como tú. Yo sé más que tú. Yo sé más que tú y más que tú. Y más que tú, que tú y que tú y borriquito como tú. Que no sabes ni la ju. Borriquito como tú. Y yo sé más que tú. Sé más que todo, sé más que nadie, sé más que tú, y que tú, y que tú, y que tú, que tú, que tú, y borrequito como tú. Que no sabes ni la voz, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú, y más que tú, y borrequito como tú.
1: Hij zingt gewoon over een ezeltje. Hè? Dat is helemaal niet zo heel spannend eigenlijk, dit verhaal. Ik kon die tekstjes vroeger helemaal meezingen van Perret, 1971, nummer 1. En Borrequito. Borrequito is een ezeltje. Ja, meer gaat het niet over eigenlijk, zeg maar. We zijn nog steeds bezig met de zomeraflevering van 100% Vinyl. Welkom, als je nu pas inschakelt. Heb je meer dan de helft al gemist, zo'n beetje. Aan het strand, nog steeds. Ja, met de voetjes in het zand, aan een tafeltje. En parasolletje tegen de zon. Beetje ingesmeerd, dus dan komt het helemaal wel goed eigenlijk. Ja, het zomerafleveringen zijn altijd een beetje in die categorie. En dan hebben we altijd een tentje bij ons, dat als het regent, dan hebben we nog steeds een zomeraflevering. Kijk uit voor het water, jongens, voor de apparatuur. Ja. Op het podium staat een groepje, het heet Circus. En die zeggen eigenlijk maar één ding, wil je bier of sangria? Nou, daar gaan we naar luisteren.

groepje heette Arrow. En de California Gold uit 1980. Het brak geen potten en pannen in Nederland, want het was alarmschijf. Het heeft dus elk uur op de radio geklonken in 1980. Stond 2 weken in de tipparade, dus ook nummer 1 in de tipparade. Als de tip van de zomer voor 1980. Boomklap versies van de Beach Boys. Wat je hoorde waren trouwens California Gold, California Girls, Would It Be Nice, Help Me Rhonda, The Little Girl I Once Know. Nieuw, moet ik zeggen. All Summer Long and Loving That Music van Arrow. Nou, dat was toch heel erg aardig, wil zeggen. Maar ja, het deed helemaal niets. Dus we bergen hem op. We stoppen hem netjes weer in het zandvrije bakje, zeg maar. En we gaan eens kijken wat er nog meer op het podium komt. Gelukkig dat deze podia die we hier hebben altijd wel een beetje een grote teller erop hebben zitten met een jaartal. En daardoor kunnen we heel goed ook muziek uit die tijd terughalen, zeg maar. En dat doen we allemaal gewoon analoog met echt gewoon grammofoonplaten. We hebben de pick-ups meegenomen, die staan op een tafeltje in het zand. En je hoort de meeuwen, zeg maar, door de muziek heen. Ja, en het is wel heel gezellig hier allemaal. Er komen steeds meer mensen bij de tent ook vragen, wat doen jullie, wie zijn jullie? Nou, wij zijn van Forst Veluwezoom en van RTV 794. En wij maken het programma 100% vinyl. Dus wees vooral welkom en kijk gerust even rond. We zijn wel aan het eind gekomen van dit uur, maar we draaien er nog 2. En dan doen we onder andere deze natuurlijk. Ja, dat is zomerse muziek. Daar moet ik ook een beetje Bob Marley bij. Daar moet Bob Marley bij. Could It Be Love? Ja, Babylon by Bus. Ik heb hem ooit geleend aan iemand. Nooit teruggekregen. Beetje jammer.

ook al uit de zomer van 1980. We zijn veel in de jaren 80 geweest vandaag. Dat is toch wel grappig eigenlijk. Ja, er zit toch zomerse muziek kennelijk. Bob Marley en de Wailers, natuurlijk grote hits zoals No Woman No Cry uit 1975. Maar hij had natuurlijk ook Stir It Up uit 1968. Maar met een hit in 1979. En dat kwam door de live registratie van het concert Babylon by Bus. Dat album wat ik net over had. Nummer 4 kwam terecht en 15 weken in het parade. Maar wij draaiden net de andere grote hit. Ook uit 1980. Ook uit de zomer. Nummer 4. En stond 29 weken genoteerd. Een half jaar lang. Could You Be Loved? Ja, nou, dat kan mooi zijn. Bijna laatste plaats. Ja, Guilty Pleasure moet er ook een beetje bij zitten. Jawel, dit ken je als dit. Als dit kijk, ja, dan weet je. Oh, ja, Shocking Blue natuurlijk. Ja, Venus. Ze kwamen ermee, nummer 1. Ook in Amerika. En dat was wel bijzonder in die tijd.

eigenlijk schandalig om Mariska Veres te onderbreken eigenlijk. Ja, dat kan eigenlijk niet, maar vooruit. Venus van Shocking Blue natuurlijk. Laatste plaat is trouwens van Martin Willems en his orchestra. Een hoesje wat nu niet meer zou kunnen. Nee, er zit een ontdekkingsreiziger in een grote kookpot. En daar staan mensen omheen met bordjes. Nou, meer zeg ik eventjes niet over de hoes, maar dat kon toen wel. Bedankt voor het luisteren. Dit was een speciale aflevering met de voetjes in het zand, zeg maar. Want dit is een zomeraflevering geweest van 100% vinyl. Bedankt voor het luisteren. En geniet van het mooie weer, als het mooi weer is tenminste in deze zomerperiode. Gaan we er een beetje vanuit. Aan de muziek zat niet liggen in ieder geval. En je weet het, iedere maandag, woensdag en vrijdag is er 100% vinyl op Voorst Veluwezoom en RTV 794. Bedankt.

0: In de Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. Zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

0: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.
1: Masada uit 1978, daar begonnen we dit uur mee. Welkom, ik ben wat hees, ik ben wat schor en het is een zomeraflevering, dus dat betekent veel plaatjes en weinig praatjes. Martin Burgers is het komende uur ook weer bij je, dus blijf bij ons voor zomerse klanken in deze zomeraflevering. Masada nogmaals met Latin Dance uit 1978. We blijven wat dat betreft bij de zomerse klanken, zoals dat heet. Want ja, als je wat belooft, moet je doen. Ik wil trouwens niet zeggen dat het dan mooi weer is, hoor, als we dit soort muziek draaien.

Blijft natuurlijk mooi. Bobby Goldsboro was dat. En The Summer the First Time. Duidelijk verhaal, denk ik. Daarvoor Mungo Jerry in The Summertime. Origineel in mono zelfs. En daarvoor Pere, die kennen we van Borrequito. Maar dit was Canta Ei. Staat erop? Ja, Canta Ei Syphilis. En dat wist ik ook niet meer hoor. Songfestival van 1974 heeft hij meegedaan. Ik weet niet hoe hoog die kwam. Maar dat was ook wel een aardig plaatje. Een beetje vergeten plaatje van Pere, die eigenlijk alleen maar met Borrequito en Voi Voi bekend werd. Ja, mooi. Zomeraflevering. Dat betekent zomerse muziek. Hier is Juan Pardo en Nomeables.

Elke maandag is alles tussen 9 en 11 van vinyl. Zelfs de vloerbedekking in de studio. 100% vinyl met Martin Burgers. Op RTV 794 en Voorst Veluwezoom.

Oorspronkelijk uit 1977, maar in 1986 werd het een hit. En oh, ze hebben een LP, dus die blijft doorgaan, sorry. Disco Samba was dat inderdaad uit 1977. De mannen kwamen uit België. Het grappige is dat ze de Two Man Sound heten, maar ze waren met z'n drieën. En dat maakte het dan toch ook wel heel erg grappig eigenlijk weer. Grote hits hadden ze met Copacabana, Charlie Brown en dit soort muziek allemaal. Populair in België, Nederland en eigenlijk door heel Europa. Wij draaien hem hier in de zomeraflevering bij 100% vinyl. De volgende is van Night en ook weer over de zomer. Hier is Hot Summer Night.

vind dit stukje het leukste eigenlijk. Los Lobos en La Bamba uit 1987. Daarvoor... Pardon, nee, een goede schijfje naar beneden doen. José Feliciano en Ponte a Cantar. Dat kwam in 1988. En daarvoor Tony Esposito en Papa Chico. Je luistert naar de zomerafleveringen van 100% vinyl. En hier zijn de broertjes Bolland en Bolland. En de Summer of 71.

Baby, te quiero a ti. Ja, oftewel Baby, I love your way. Werd origineel geschreven door Peter Frampton van het album Frampton Comes Alive. Waar ook Show Me The Way op stond uit 1978. Dit kwam natuurlijk vele jaren later. En dat is op zich wel grappig natuurlijk. Er kwam een film uit 1994. En de film heette destijds de soundtrack Reality Bites. Daar kwam de Engelse versie in voor van deze groep. Die heette Big Mountain. En het nummer heette Baby, I Love You Away. Dat was natuurlijk precies hetzelfde als die van Frampton. Maar gezien de zomerse aflevering hadden we zoiets van... Weet je, wij draaien vandaag de Spaanse versie. En dat heet dan Baby, Te Quiero A Ti. We hebben weer mogen verwennen met een keur aan zomerse muziek. Want daarvoor hadden we nog natuurlijk Shahrazan van Albana en Romina Power. En daarvoor Bruce Willis met Under the Boardwalk. Maar het was natuurlijk samen met niemand minder dan The Temptations. De laatste is van Nancy Boyd. Het album heette destijds Let's Hang On. En we gaan eruit met een bossa nova. Bedankt voor deze zomerse klanken die we hier mochten brengen. En de volgende aflevering van 100% Vinyl is er natuurlijk weer volgende week.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jouren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Een blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum en Uddel. In het Noord-Hollandse Juliana-dorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is inmiddels afgelast. De politie zoekt een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde gisternacht in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en een paar scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Het land verloor met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: De Spuldeuzen met streektaalmuziek uit heel Nederland via de Noordoost-Veluwe.
1: Ja, goeiemorgen. Al klaar voor de Spuldeuzen van 20 juni. Erik Daams is er al wel en wie gaat beginnen? Dag luisteraars, welkom bij RTV 794, bij de Spuldeuzen. Mijn naam is Corrie en ik mag vertellen welke platen wie voor me nu draait. En wie heb weer een mooi spulletje bij elkaar zag. En dit keer uit Limburg. Ule heurt versies van Benny Nijman, Anja Boven de Aard, Jack Vinkers, Vinders. En van de CD Vakantieherinnering in Limburg met verschillende Limburgse artiesten. En voor de liefhebbers een stukje cabaret heurt wie van Pierre Knoops. Ja, de Brachtbeek, zo heet dat plekje. Een kleine dorpje bij Maas Bracht. In de muziekkamer en het theaterhuis gaat weer rond 9:30 weer kijken wat er allemaal in de buurt gebeurt aan muziek en optredens en andere culturele zaken. Vooral aandacht vandaag voor het heerlijk festival. Maar wie begint met de muziek van Anja Boven de Aard? Geboren in Heerlen, maar woont nu in Sittert. Ze is nog steeds docent verpleegkunde en ze begon al in de 1979 met zingen in het Limburgs. Maar voor die tijd had ze al een poosje als in het kinderkoor optreden. Vanaf 2013 treedt ze niet meer op door een gezichtsverlamming. En mist Limburg een groot artieste. Maar dat zal u niet verbazen. Maar wie begint natuurlijk met haar mooiste nummer? Nou ja, dat vinden wie. Maar goed, wie gaat lusten naar vandaag?

Ja, bovendaad met vandaag. Ja, nou, als je dingen voor wilt nemen en niet, of je wilt ooit eens een keer wat doen, doe het vandaag. Misschien kan het maar niet meer. Ik had een vorige week nog over een troubadour uit beneden Leeuw in de Betuwe. Nou, nu heb je er een van in Limburg. Door hij de veulen van die alleen aan, of hij alleen gaat denken aan Toon Hermans, die meer een dubbele rol had. Hij is gekeken als zanger, maar ook als cabaretier. Maar Jack Vinders is ook zo'n figuur. Hij heeft dezelfde grijns en die hem doet lijken op een clown. En zijn muziek, Lodo Grin van Genot. En luister maar eens als ze het nummer inzet van Blommen op de vensterbank.

Ja, en meestal zijn dat geraniums wat je vindt op de vensterbanken. Maar ook nog wel andere planten. Want tegenwoordig, als de zon zo fiks brandt, dan heb je gewoon de cactus nodig om in de vensterbanken te zetten. Ja, wie gaat verder? En deze keer met Benny Dijman. Geboren in Maastricht. Maastricht, zoals ze dan in Limburg zegt. En wie hebt al een stukje niet het, of weinig muziek van hem gehoord, laat ik het zo stellen. Ik heb keuzen voor het trok naar Blauwdorp. Een week in Maastricht. Daarin bezinkt Benny het heimwee naar de geboortegrond. Ja, en dat zal bij veel mensen weer op een gegeven moment giet het te erg trekken. Trok naar Blauwdorp.

je zee, dat werd gedreven als een haven. Naar jaren van laveren, verzien. Reeg weer door de straten van Blauw-Duin. Mijn wangen onder het kippenvel en wie. Maar straks op de A2

Allang voorbij den Eindhovense rondweg. De ik op mijn pin en rijd te hel. Ik heb even het gevoel tot ik terugvlieg. De zitting van de stoel stelde me ver. Bij Utrecht krijg ik door

Hoge deuren met zo'nzelfde felle kleur. Es blauw deuren dat ik vreug al heb verlaten. Met een auto stopt vanzelf in mijn deur. Als diezelfde deur, es hoort mijn jongens jaren. Die deur, die heet gelachen en gejengd.

Ja, nee, nou, Jorn weer teruggekomen, heren. ja, als je muziek draait van verzamel-cd's, dan kom je altijd wel een bandje tegen. Deze keer met name Fietsenvereen. Opgericht in 1984 in Borgaan met 5 bandleden. En ja, jammer genoeg, na 3 jaar was er maar 1 persoon over. En dat is een soort eenpersoonsbandje van met Raimonde Kwadevlieg als eerste eenmansvrouwbandje. Eenvrouwsbandje, ja, hoe je het ook moet noemen. Maar die ene is wel een hele zaal plat te krijgen. En ik zal hier de fietsende troubadour kunnen noemen. Wie gaat er hem luisteren of fietsen vreemd met dich op vakantie?

0: Pop Ja Blues. Met pop, blues, jazz, gospel. Pop Ja Blues.
1: Elke vrijdagavond van 6 tot 8.
0: Pop Ja Blues. Is een programma van...
2: Jan Zegerzing.
3: Ja, maar voordat het zover is, dan horen we eerst eens luisteren naar Pierre Knoos. Ja, wat moet je er nou van zeggen voor Pierre Knoos? De wereldkampioen van Limburg wat betreft de buutredenen. Oftewel tomproten, dat zeggen ze ook wel. Ja, carnavalskletsen is ook in Groningen. Dus er zijn verschillende titels, maar er is maar één kampioen. En het is jammer dat hij dan in 2018 overleden is. Maar wie gaat luisteren naar de Limburger Pierre Knoops?
4: Nee, maar ik zeg daarom heb ik toch zo'n normale waardering voor. Want ik zeg, mijn vader ook, die was dan nog loon slechter. Die ging bij de boerderijen vergeslacht. Die ben een keer met hem met geweest. En dat ik in zijn leren. Dus weer naar die boerderijen. Mijn vader rolde dat verkje, nu die staal lekker stem. En... Dat is een eigen vast en dan mogen ze houden. Dat gebeurde hier primitief. Mijn vader hield en dan ben op de kop van het verkje. En dan moest ik toch mijn arm opbouwen. En schoon was, moest het verkje omvallen. Maar ja, ik zeg ook, ik was 14 jaar. En dan schoon een arm en weet ik het. En daar gewoon op. Net niet goed, die kwam ze een rukwind achter de schuur genoemd. Fijn, mijn vader bleef liggen. En het verkje terug naar de stad. En een hoop paniek, mijn vader naar het ziekenhuis daar. Dus zei mijn moeder nog gang naar het ziekenhuis daar. Bij die vader excuus aan. Zeg maar gewoon dat ze hem niet gezien hebben. Dus ik naar het ziekenhuis daar. Die kwam ik toe. Ze zei mijn moeder wat zag die vader in het ziekenhuis. Zeg, moet ik het vloeken weglaten? Nou, zei ze, je mag niet vloeken. Zeg, dan heeft er niets gezegd. Maar ja, de politie, dat zijn ook onze vrienden. Ja, en dan moesten we waardering voor hebben, want ik zeg ook de paar uur, ik heb de paar dagen vragen. En ik ben nog een leven van schaatsen, dus ik kleep juist de vijver op. Nog geen 2 meter van de kant, je zag die door het ijs. Toevallig komt de politie voorbij met dat busje, want toen zei de politie, man, nou, meneer, dat er ben u door het ijs gezakt. Dat moest toch nog eerst bevestigen, hè? Nee, ik zeg, want zwemmen op gossen en ze heel al tevreden. Ik vind het prachtig, want ik zeg ook, nu is er onlangs een onderzoek geweest naar de gezondheidstoestand van de mannen. En hoe bleek dat vrijgezellen, die waren steeds magerder. En getrouwde mannen waren steeds corpulenter. Hij zit een schitterende voorbeeld. Dat is ook begrijpelijk, vrijgezellen, als die op stap zijn geweest. Toen hoeft hij weer 3 's nachts. Dan gaan die naar huis en dan gaan naar de keulkast. Daar ligt natuurlijk niks in. Vrijgezellen die over niks zorgen, die zorgen over niks. En dan gaan die naar bed, die waren steeds mager. Kijk, getrouwde mannen. Als die op stap zijn geweest, toen hoeft hij weer 3 's nachts. Gaan die naar huis, die gaan direct naar bed. Kijken wat erin ligt. En gaan naar de keulkast. Ah, hier zitten er bij, die hebben 2 keulkasten. Maar ja, je moet ook een beetje geluk hebben. Want mijn buurman woont neven mij. En dat is ook een heel interessante kerel. Hij heeft een stuk of 4 kinderen. Nog eens een man komen, een jongen of 6. Heel verwind kereltje. Want als hij weg is, dan mocht dat kind al die neven mam gaan slapen. 6 jaar. En dat vindt die mam leuk. Is hij niet alleen. En de vorige week, toen komt de man een week terug. En toen zit er tegen het man geloest. Dus nou, moest ze niet meer naar mam hergaan. Want papa is zo zelf thuis. En papa en mam die hebben dus nou met oorlog en dat is gevaarlijk, dat kunnen ze beter niet bieden. Maar een heel slim kerel, niet bang, nooit geen oorlog metgemaakt. Midden in de nacht kruipt hij toch goed zijn slaapkamer in een duister bij papa en mam de slaapkamer op, zit hij keurig neven mam op het nachtkastje, neven bed. Ver, de oorlog was voorbij. En eerlijk kocht een oorlog. En de vader die trekt het leger om te kijken wat voor een dag. Ziet er dat mensen op de nacht? Ze hebben zo'n toch gekomen, papa. Zo gedacht dat ze nou van je moest komen, de papa en mama oorlog. Wie lang zit ze op de nacht? Ze zei dat mensen al van voor een oorlog. Maar ja, de jeugd tegenwoordig, die zijn wel slimmer en ook interessanter. En dat is schoon, want ik zeg omdat ik zelf uit een groot gezin kom, heb ze dat alles moeten delen. En En Kier, we hebben ook een ermoord gekend van zijn groot gezin. Ja, want het laatste water ging af en toe, zei je, waarop je ermoord in zijn plafond werd in de keuken. Ik zei, luister, dat is ook rammoed in die. Zei, daar moesten schootjes tegen maken of decoratieve tegels. Ik had het gezien bij de Chinees. Nou, dat kan me niet zeggen, als ze me gaan uit. Ik zei, luister, dan plek ik decoratieve tegels en begin ik op het toilet voor te oefenen. Dat met de werkende meter is het goed lukken door de keuken op bij. Dus ik ga me goed laten adviseren, een kilo of 10 bizon gekocht. Bizonket niet, dan heb je gekeken met de bizonket. Doe je de tegels er tegen, verder blijven nog direct hangen. Zeg tegen de volgende, ga me kijken, ze hangen nog. Dus het nog toilet, dat moest er toch net zijn. Vijf een uur later was het nog niet druk. Ja, die moet het toch wel schoon vinden. Nou, om half uur had ik een bonzen op de deur, die nog allemaal schieten, dat wel een tegel los zit, maar niks. Tegels zo de groot vader, hij had zelf ook. En, ja, ik denk, nu is het gooien raar duur, dan moet ze met zijn appelmetje zitten, de vrienden achter die zitting in die runje, dat is levensgevierlijk. Ik denk, weet ze wat, draai de zitting er vanaf. En dan is ze met vrouwen zitting en alles een hoezas. Dus ik hou hem nog een positiejurk aangedaan. Het eigen tevoren. En met nog een hoezas gewonnen. Ik kwam bij de dokter, ik heb die jurk op. Ik dokter heb genoeg. Wat zo het gezien? Ik heb geen wat zo het gezien? Jawel, ze heeft er me niet ingeleasd. Nee, maar dat is toch schoon. Ik zeg vanavond, ik was nog heel erg niet gebleven, maar ik mocht het niet te laat maken. Ja, want het is nog, was nog al 2 uur dicht toen ze kwam. En toen riep de vrouw al boven uit de raam. Pierre, was toen dat? Ja, ik zeg, verwacht ze nog een andere te laat aan. Maar de oude mensen, we maken er een schone worstelavond van. Ik wens u heel veel gezondheid en heel veel plezier. Veel vriendschap en liefde. En als we ons na deze keer niet meer zien, is dit de laatste keer geweest. Heel gedaan, dank u wel.
5: Download morgen de buurt van de feesttent.
3: Ja, en dat was Pierre Knoops. Een ongeëvenaard figuur, zeg maar. Al bent er weer ondertussen heel wat van die kletspanjoers die in Limburg, Brabant en overal voor het carnaval of hier het wordt, probeert de kampioenschap te winnen. Maar wie gaat terug naar Anja boven de aard en heur Helens tongval. Want wie gaat nu de titelsong van haar cabaret optreden en de cd van haar met struim heeft ze alleenig dan moet ik even weer wat ik opgeschreven heb. Ja, soms is mijn handschrift op, zelfs mijn typen wat ongelukkig. Met struim zet ze niet alleen de beëindiging van het water in de rivier benoemd, maar ook de beweging van het leven op zich door de dummen. En zie je struim is de titel van een cabaret wat ze hier schreef en wat door een groep in Heerlen is uitgevoerd een aantal jaren. En wie gaat luisteren dus naar struim.

Ja, en dat bouwen ze met die toekom aan de muziekkamer en het theaterhuis. Ja, wat agenda's betreft, ik kijk naar de voorzen. De agenda die geeft al, ja, de is vorige weekend een kunstroute geweest. Maar dit weekend hebben we niks kunnen vinden wat jullie kunt vermaken. Ja, op het terras in Voorzen door is nog genoeg, zeg maar rond Marktplein die door. Dan kun je met dit weer, sok onder de boom. Gewoon de stoel meenemen en bied de kerken door. Kun je mooi in de schaduw zitten, want het wordt weer pittig vandaag. Al kijken naar Epe, ja, dan moet ik even kijken naar man. Want zondag, dan is er een speciale uitzending op NPO Radio 1, hè. Het programma Dijkstra en Evenblij, die komt op, die gaat naar Tsoerl. En door zo aan de S9 richting Nunspeet. En door ontvangt ze verschillende gasten. Want de kump Erik Dijkstra, die ontvangt de burgemeester van Epe. En dat heeft dan te maken met de crack die er geweest is in het computersysteem. Ze hebben. Ze noemen dan ook heel scherp gewoon kijken. Want er zijn zulke kleine lettertjes dat dit persbericht uitgeprint wordt op onze printer hier zo in de studio.

Dan word ik even teruggekeken naar Leo Beenakker. En dat doet ze dan samen met Henk Palm. Trudy Schmele is ook in het Soerel aanwezig. Want daar gaat ze mee praten over dat ze verplicht werd haar kind af te staan. Dat wat in die jaren eigenlijk door de staat toelaten dat de kloosterzusters dat soort dingen kon uitvoeren. Tim Mulder die is weer eens even onder de aandacht, want dat is nog steeds de beste baanwielrenner van Nederland, ooit de West, maar die heeft nog een aantal titels die hem niet ontnomen bent. En natuurlijk, vanmiddag dat kan iedereen zien en het stuk huren, maar Loes Riphagen is ook in de uitzending. Dat is allemaal live zondagmiddag bij NPO Radio 1 en het heeft met politiek, met sport, met van alles te maken. En is heel interessant om te luisteren. En je kunt toch prachtig in de schaduw zitten. Dat weet ik ook. Dus met een bakje koffie en zo. En dan komen we automatisch bij het heerlijk festival. Nou, ik begin maar zacht te serveren. Want door op de weien vanmiddag is er een... wat er Power Tool Drag Race organiseert. En dat betekent dat je van allerlei elektrische machines door iets raceachtigs van te maken. En ze hebben een foto bij je door van een soort drag race karren. Maar dat is zo'n haakse sleeper, oftewel een straaljager. En het achterwiel, dat bent... twee van die sliepzagen, van die betonzagen. Dus daar kan er mee over de banen sprinten. Maar ik denk dat op Vermeerspark, nou, misschien 20 centimeter weg komt. En dan liggen met de boeken aan de grond. Maar bult lawaai zal het wel geven. Maar wat er verder gebeurt, ik ga eens even met Lissie bijpakken. Want in de schoopsgooi heb ze er een heerlijke... zeg maar kolomstelsel van hem maak. Want er is een afdeling Amazing Mezingweide. Nou, dat is de hele weide, kun je wel stellen. Het kinderparadies en het Ruigrijk. En in het Ruigrijk, daar hebben ze ook aan RTV Zeumding 4 onderbracht. Ik kan me voorstellen, als je een voorzitter hebt die Gert Foekes heet. Jan Beens, die technisch alles weet wat er aan spullen op de wei nodig is. Dialect is aanwezig. De dialectclub hier de Wortenvelde. Tegen een kleine vergoeding kun je smeetwerk laten maken. Vraterbier hebben ze door. Ja, dan is het ook echt wel ruig, vraterbier. De Bargbus en de Power Tool Drag Race, wat ik al zei. Er is voor de kinderen voetbaldarts, voetbalboarding en flessenvoetbal. En er is natuurlijk een limonadebar, want je kunt er niet dronken of het veld wankel. En de zeefdruk kun je laten maken bij de zeefmeester. En die heb door een heel mooi spulletje om door zo te kijken. Dus knutsel creatieve workshops voor de kinderen en minigolf. En de Amazing Weide, om 1 uur begint ze door met de feestelijke opening. Met een koor dat overgeeft van hun huidelijke toestand naar de Superstar Troopers. En om 1:50... de Mamma Mia Singalong met allemaal supertroopers en solisten die op het cultuurplein hun beste beentje voorzet. En de bands van Dennis
live muziek van het Cultuurplein. Half drieën, dan is de meezingeressen, een meezingact voor volle energie. Drie uur, het Heerde Got Talent. En dan gaat, komt de verrassing weer boomwater. Kwart voor vieren, dance along. Vier uur, de uitslag van het Heerde Got Talent. En de winnaars, die zult dan weer een optreden geven. En vijf over vieren, dan is Loes door aanwezig. Of in ieder geval Coco kan het, over het bekende boek van Loes. En op 4:50 is het wijkkoor 850 jaar Heerde die dan een presentatie geeft. En ze sluit af om 4:50 met Dans Cultuurplein. En 6:00, dan heeft ze het hele spul omgebouwd. Want dan gaat ze voetbal kijken. Want Nederlands elftal, dat zal dan weer proberen extra punten te scoren. Zodat ze dichter bij de finale komt. Dus dat was het weer. En ik kijk er nu even naar voren toe. En dat is de hele weken. Maar mensen, ondertussen moet jullie even hoe opgeven. Want zaterdag, 27 juni, is er weer Tour de Delme. En deze keer wordt dat voor de wensambulance Gelderland. En er moet geld binnenkomen, want er zijn heel veel laatste wensen die nog vervuld moeten worden. En daar is geld voor nodig. En ik kijk op lopend, fietsend, skielerend. En zelfs in de handbike, dan hoort ze dat rundje maken van Oldebroek naar Wezep naar de Heerde toe. Heerde, dan gaat ze de Zuidweg op en dan richting de Knobbel en de Knobbel over. En dan buldert ze naar beneden het Harde in en dan slaat ze in het Harde rechtsaf en gaat naar het OVS terrein terug. En dan hoopt ze een heleboel geld binnen te halen. De start is om 9:00 volgende week. En het terrein is los vanaf 8:00 s'maans. Dus, en je kunt het door de hele dag over doen om dat rondje rond te komen. Tour de Delme dit jaar voor de wensambulance Gelderland. En wie gaat naar de muziek luisteren? We hebben nog heel veel noten op onze zang. Alhoewel, ik moet ons niet laten zingen, want dan wordt het niks. Wel dag, de Erik? Nee, hè? Die schudt van nee. We gaan weer terug naar de muziek. En dit keer is dat de vakantieherinnering. En de koninginne van het streektaal in Limburg is natuurlijk Beppie Kraft. En die vindt iedereen hartstikke leuk. Dus je supporters, zeg maar, vindt Beppie leuk en Beppie vindt de fans leuk. Dus wat weet hij ook hem, een goede wisselwerking. Dicht bij de zon.

Ja, dat was Bobby Kraft. En wie gaat er even kijken naar Benny de Nijman, die wil weer terug naar Blauwdorp. Maar oude schiet naar zijn geschiedenis. Hij heeft, sinds 1973 opgetreden. Maar ondertussen heeft hij ook heel veel cd's gemaakt. 25 albums, kun je wel stellen. En dus, ja, LP's en nu van alles en nog wat. Dat niet zomaar gedaan, want hij is een paar keer in de top 40 van Veronica kom, waarom fluister ik je naam nog, is van 2001 een van de bekendste nummers. Dat verschil hem samen met Tony Willet. Benny Nijman die zingt ook in het Maastrichts en hij maakt een Limburgstalig cd met terug naar Blauwdorp, waarin de titel wees naar het deel van Maastricht worden geboren werd en opgroeide. Op het album zingt onder andere twee duetten met Bobby Kraft. Ja, dat duet met Maastrichtse, Mie Maastricht, dat heb ze dan gemaakt. Maar ook met andere nummers van Benny bindt moeite weer te luisteren. Nou, een van die nummers vind ik dan hartstikke mooi. Dat is Dan komt de dag.

achter heb soms van die dag. Velt er zo op in zijn buien, te wil zich vreemd tussen de luien, zo onmetelijk alleen.

soms dan heb ik van die dag. Tot ik alles wel te fel werd. Tot ik diep liep in een klok. En een lach, ik neem je op het.

Ja, dat was dan Benny Nijman en ook met Bepi Graaf. Die grote deur naar chapeau voor het leven van Jack Vinders. En als je dan kijkt in zijn biografie, dan zie je dat ja, behalve zanger, acteur, cabaretier en schrijver ook gemeenteraadslid is in Kerkrade. Ja, en dan heb je ook nog tijd om allerlei andere dingen te doen. Want als achtjarig jochie was Jack in Spekholse Rijden, zo heette de buurten van Heerlen door. Maar hij is in ieder geval een opleiding gehad op de Pedagogische Academie in Heerlen. En richting door bies hij eigen bewegingstheater op. Vinders doet mee aan verschillende talentenjachten. En in 1972 won hij er een in Geleen. Dus hij stapte me even naar de buren en ging door zo met de petitie. Dat had een mooie dag. En dat kun je soms ook weer vinden op zijn platen en wat dan maken. Jee, mens.

Ja, en wie haalt Jack Vinders weg? Want wie minder meer stoppen, want onze tijd is weer rummen. Ja. Wie hopen jullie volgende week weer aan de radio te vinden? Want dan gaan wie en wie bent Erik Daams achter de knoppen. En mijn naam is Corro Rijen. En ik wens u met plezier weer voor de komende weken. We hopen zullen weer dan weer te treffen aan de radio. Voorlopig bedankt voor het luisteren. En tot volgende weken als we terugkomt met onze zoektocht door Zeeland en Vlaanderen. Erik, hartstikke bedankt weer. En luisteraars, voor de komende weken, adieu, kijk goed uit en pas op elkaar.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen. Blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
2: Ja, daar ben ik weer. Ik mag vandaag weer hier in de studio aan het Marktplein. Moyes Lustrum presenteren. Het is de 1186e uitzending alweer. Van een hele lange reeks is daar al. Ja, wat gaan we vandaag doen? Nou, er zit van alles op het programma. Wie gaat rotte plekken weer doen? Dat is de spelletje. Dat doen we sinds enkele maanden al. En het is een groot succes. Lustrum doet er gezellig aan mee. En dit keer geeft Hertie Vosseman op pad. En dit keer vergezelling van de echtgenoot Fred Di Sruwi. En op een onbekende plek, een bekende plek, maar voor de luisteraars nog onbekende plek, een aanwijzing geven voor ze bent. En dat werd heel spannend. Joop Heerseman zit hier in de studio en die verbindt deur en ik mag er hier presenteren. Weet wat het is, noteer het telefoonnummer 0571-27-1722. 0579, dat is dus wel hoe je 27-17-22. Dit is een mooie prijs met winnen. En wie hebt dan de tweede uur Mark wel verder met het weerbericht. En we hebben groep laat. En u gaat afsluiten met het andere kwartiertje met vrolijke liedjes van de havenzangers. Veel plezier met Moyes Lustrum.

Ja. We begonnen deze uitzending van Mooie Sluisteren vandaag op zaterdag, de 20e juni. Ja, maar het heet de langste dag alweer. Met een mooi liedje van de Broekduo, Fonkelende Sterren. En het volgende nummer is voor de menigheid ook wel bekend. En dat is van Bevoita. Heel veel mensen doen dat vooral. Vandaag is het misschien iets te warm voor, maar heel veel gaat doen. En Bevoita zingt op het rad, op de fietsen dus.

Ja, dat was, daar waren de jongens van Bevoitocht met op de trap, dus op de fietsen, de Robuut, ja. En dan nog een gedicht. En Marta Beker, die heeft in haar leven, in haar lange leven, wat is minder 23 jaar, van heel veel gedichten maken en spreekwoorden en gezegden. En maar ook heeft ze ook hele mooie gedichten maken. Het is een gedicht, dat zal iedereen aanspreken over de liefde. En dat gedicht is volgt. Liefde, er is zoveel te geven en ook wat je van holen kunt. Kijk naar regen, kijk naar zonne, als je de tijd maar gunt. Een dier kan zonder onze liefde niet leven. De planten gort zonder liefde dood. Hollen kun je van bergen vol bloemen en een lucht vol avondrood. De sla groeit zonder onze liefde niet. Zonder liefde komt geen hufken tot stand. Hollen kun je van de oude hond, van de golvende zee en de strand. Liefde zit in kleine dingen, een paar woordjes gefrusterd zacht. Heb vaak in menig leven weer het geluk gebracht. Dus zo waren een mooi gedicht van Marta Beker uit Hal. Dan doen we nog een plaatje van Alt Westerman, Berufd op de Boerderijen. En dan gewoon verbinding zoeken met Hetty en Fred. Die ergens op een bekende plek in ons lezers- en ons luistergebied, lezersgebied, dat wil ik al, ons luistergebied zit. Ja, we gaan luisteren naar Berufd op de Boerderijen van Alt Westerman.

0: Dat was vooral heel gezellig over. Bruf tot de boerderij nam halen. Ja, toen trouwens ze nog allemaal in die tijd. Ja. Dus tegenwoordig ook niet meer. Wat die boerderij, de delen van schoon te maken. En muziek in de bier en toffers. En potten bier. Maar bier was er denk ik die tijd ook niet, Joop.
1: Waren
0: niet zo bier, hè?
1: Niet?
0: Ja.
1: Die is heel oud.
0: Ik dacht dat we jong kloren bent. Ja, maar in ieder geval wel gezellige boel. En met accordeon erbij en zo. Brullen tot de boerderie van de Alt-Westerman. Ik begreep me van Joop. Zoek in verbinding met Hetty Vosserman. Hetty, ben je
2: daar? Maar zeker ben ik hier.
0: Ja.
2: Ja, en ik heb vandaag iemand meegenomen.
0: Ja.
2: Ik dacht van Joop. Ja, ik moet even wennen, maar... Joop, die moest voor de techniek in de studio wezen, dus ik heb mijn man meegenomen, Fred Vosselman.
0: Oh, dat is hartstikke mooi. Ja, en die doet voor de eerste keer een beetje aan het eten. Doet ze er nog meer straks iets?
2: Nee, dat geeft het 6 hintspullen lezen. Dus,
0: oh, kijk eens aan. Dan kunnen mensen een beetje aan de stem wennen. Alvast, van
2: Fred. Ja, die kunnen aan de stem wennen.
0: Heb je een cool plekje opgezocht, Hetty Doa?
2: Ik heb zeker een cool plekje opgezocht, op een hele mooie plek.
0: Ja, toch wel?
2: Ja.
0: En de wat voor uitzicht kun je daar zeggen?
2: Ja, ik heb een heel mooi uitzicht. Ja, wederom landelijk.
0: Ja, landelijk.
2: Wat wil ik nog meer? Maar ja, dat is al gauw in ons gebied tussen Zwolle en tussen Brum. Dus, landelijke uitzichten.
0: Het is een heel groot gebied, maar die zit ergens in ons Luistergebied.
2: Die zit ergens in het Luistergebied inderdaad.
0: Van Voorstel Uwezoom en Zevenier en via allebei.
2: Ja.
0: Wie dus, wordt er dan een beetje nog afwisselen, zei we, dat doe dan...
2: Ja, dat vind ik leuk. En dat, zo kom ik ook nog eens ergens.
0: Ja, en die luisteren daar nog eens een keer wat eigenlijk nog niet zo weer.
2: Ja, maar dat is ook leuk. Dan, sommige dingen weet je gewoon niet van. En dan is het leuk als je ergens komt.
0: Ja. Dus,
2: zeker weten.
0: Ja, je hebt misschien de eerste of tweede uur een gesprekje met degene waar je bent.
2: En einde van het eerste uur, dan kun je een gesprek met Trudy... Dus, waar zit Trudy en waar komt ze vandaan?
0: Ja, dat is het hoor. De eerste aanwijzing, die kan je nog even.
2: Ja, dat kan wel, maar die ga ik laten doen door Fred. Dus, een momentje.
0: Prima.
3: Ja, en Doris Fred.
0: Doris Fred, goed zo. Nou, welkom, Mimo is Luisteren. Fijn dat je mee wilt werken. Het is altijd gezellig dat we weer nieuwere mensen erbij hebben, hè? Ja, zeker. Ja. Ben je een beetje zenuwachtig of valt er mee?
3: Machtig zenuwachtig.
0: Ah, toch?
3: Nee, dat komt wel goed.
0: Ja. Je hebt Hetty Bio, dan kan er verder niks gebeuren, toch? Nee.
3: Dat bedoel ik.
0: Ja, hartstikke mooi. Zeg, ik ga ons wat aanwijzingen geven voor de luisteraars over de plekken waar je bent.
3: Ja, ik geef u de eerste 3 aanwijzingen.
0: Ja.
3: Dus ik begin met nummer 1.
0: Ja.
3: Hier stroomt geen water door de aders, maar vloeibaar wit gold door de geschiedenis.
0: Ja, nog een keer al.
3: Hier stroomt geen water door de aders, maar vloeibaar wit gold door de geschiedenis.
0: Ja.
3: Nummer 2. Op deze plekken wordt verteld hoe een groene weie uiteindelijk een glas op tafel vult.
0: Ja.
3: Dus nog een keer.
0: Ja.
3: Op deze plekken wordt verteld hoe een groene weie uiteindelijk een glas op tafel vult.
0: Ja, dat vind ik mooi. Ja.
3: Kijk, en nu komt de derde aanwijzing.
0: Ja.
3: Dit erf bewaart meer herinnering aan Queen dan Queen zelf. Dit erf bewaart meer herinnering aan Queen dan Queen zelf.
0: Zo.
3: En dan komt er ook nog iets achteraan.
0: Ja.
3: Een mooie ouderwetse vivroeder door kieken wie op uit.
0: Oh, dus, kijk eens aan.
3: Dus een mooie ouderwetse vivroeder door kieken wie op uit.
0: En
3: dat zijn de eerste 3 aanwijzingen. Dus ik denk dat er nu al mensen zijn die weten wat het is.
0: Ja, misschien wel. Ja, goed zo. Nou, hartstikke bedankt, Fred. Ik zal telefoon...
3: Ja, toen heet hij weer.
0: Ja.
3: Ja, oké.
0: Okay, goed zo, hartstikke bedankt. Prima gedaan, prima. Yep. Dag, Hetty.
2: Ja,
0: goed zo. Geen goed prima, hè? Dat gaan we weer doen. Ja, hartstikke mooi. Zeg, telefoonnummer, dat heb ik zeker niet meer dan, maar zou ik wel even geven weer.
2: 0571
0: ja.
2: 271722.
0: Ja. Nog een keer.
2: 0571 271722.
0: Ja. Prima. Bel naar de studio en dan krijg je Joop Eersman aan de telefoon. En die verbindt ons deur. En dan, ja, dan kun je zeggen waar Hetty en Frits zich bevindt. Prima. Ze hebben hier al plaatjes rijden. Dan komen we straks weer bij u terug. Oké. Okay. Ja,
4: is het is weg, denk ik.
0: Oh, het is weg.
2: Nee,
0: ja. Oh, ja. Ja. Bedankt, zover. En straks komen we weer bij jou terug.
2: Ja, hoor.
0: Goed zo, tot zo. Goed zo. Dat waren de rode plekken, Hetty en Fres. En die ergens op een plek in ons lustergebied van Radio Verozoom en Radio 794. In EPR is dat, hè, door. Ja, de volgende plaat, Bart of Rolie of Joop Kloorstoon. En die zingt over de Karmissen.
5: Het hart van de Stedendriehoek. Van de Stedendriehoek. Heeft een nieuw geluid.
6: Voorst Veluwezoom.
5: Voorst Veluwezoom.
0: Ik heb plezier op schema.

0: Ja, dit was de kermis van de Berkelvrouwlu. Ja, ik weer een beller. Ja, wie het is, hij weet niet. Nick, Joop, die pak hem aan. Dus zullen we even nu aan of er misschien al iemand is die erop reageert. Dus ja, ze kunt bellen hier naar de studio hier. 057-27-17-22. Ja. Ja.
1: We hebben een beller.
0: Ja, nu al een beller. Nou, die eerste aanwijzing, nou, dat is wel heel snel. Wie heb ik aan de lijn? Wie heb ik aan de lijn? Joop, wie heb ik aan de lijn?
1: Als goed is Ali Ensink.
0: Ja. Nee, ik weet niks.
1: Hoor je nog niks?
0: Nee, Ali Bedoa.
1: Ali?
0: Nee, ik hoor ook niet. Ik hoor ook niet, hè? Nee. Ik weet het niet.
1: Niet?
0: Nee. Heel in de verte.
2: Maar, Wil ik nog eerst even doen?
0: Ja, nu. Ja,
1: ja, wie is dat? Hetty?
2: Ja, dan ga ik eerst nog de volgende drie aanwijzingen doen.
0: Ja, goed. Ja.
2: Ja? Prima.
0: Ja. Doe maar.
2: De vierde aanwijzing. Het is een plek voor stille sporen van boerenham en traditie. Wat wordt het nog naar melk ruikt? Een plek voor stille sporen van boerenham en traditie wordt het nog naar melk ruikt.
0: Ja.
2: Vijf, het is een elf aan het water waar geen schippers, maar boerengeschiedenis aan legt.
0: Zo.
2: Vijf, het is een elf aan het water waar geen schippers, maar boerengeschiedenis aan legt.
0: Ja.
2: En dan zes, wat hier begon op vier poten, eindigen vaak bij mensen op een boterham. Wat hier begon op vier poten, eindigen vaak bij mensen op de boterham.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat bent de volgende drie aanwijzingen.
0: Ja, prima. Ja. Joop, wil je nou deur verbinden? Of eerst nou een plaatje even? Joop, ja?
1: Ik weet niet of Ali inmiddels...
0: Ali, ben je er nog? Ali?
2: Ik zou even een plaatje draaien en dan Ali even terugbellen.
0: Ja, goed zo. Hoor je dat, Joop?
1: Ja, ja.
0: Goed zo. Goed zo, dat doe dan. Ja. Het volgende plaatje is ook een heel mooi. Dat is Twenteland, bezongen door de Fons en de Ekelbunkers.

0: Dat was Twenteland bezongen de Hanneke en Fons en de Ekkelbeumkes. Ja, het goede is dan heel verbinding met de beller.
1: Dan moet je even kijken of veel.
0: Klopt dat? Ja?
1: Joop, ik weet niet of Ali nu...
0: Ali, ben je er nog? Ik hoor in de verte.
1: Ja, dat is dus Hetty, denk ik.
0: Hoor de Hetty.
2: Dat is Hetty niet.
1: Niet?
2: Nee.
0: Ben je dat, Hetty? Ja.
2: Nee, dit is Hetty en Ali die hangt aan de telefoon.
1: Ja, ja, dat klopt. Maar die hoor je niet.
0: Die, ja.
2: Ik hoor Ali sowieso niet, nee.
0: Nee, Ali zit knup in de draad, denk ik. Ja.
2: Nou, als jullie Ali hoort, moet je hem vragen wat het misschien is, wat ze denkt dat het is.
0: Ja, ja, ja. Ja, Joop, heb je Ali aan de lijn? Nee.
1: Ali, ben je nog?
0: Nee,
1: dat is helemaal...
0: Ja, dus het is een beetje moeilijk, ja. Is er wel en dan weer niet.
1: Yes. Zo. Ik gewoon even een plaatje draaien.
0: Ja.
1: Of Hetty, ik weet niet...
2: Ja, ik heb nog wel 3 aanwijzingen.
0: Ja? Ja.
2: Ja, ik ga het weer laten lezen.
0: Ja, doe dat maar even, ja.
3: Ja, daar was ze.
0: Goed zo, prima. Nou, prettig gewoon lang.
3: De cup nummer 7,
0: ja.
3: Aanwijzing. De naam van het erf klinkt als een sterk metaal. Zelfs de bedstees binnen...

0: Zelfs de bedstees bent intact.
1: Oh ja, ja, ja. Ja.
0: Nou, en nu wordt het wordt nu steeds makkelijker, dus toen komt nummer 8. Wie de namen van deze plekken kent, weet meteen welk product Nederland wereldberoemd hebben gemaakt.
1: Ja?
0: Dus wie de namen van deze plekken kent, weet meteen welk product Nederland wereldberoemd hebben gemaakt.
1: Ja, ja.
0: Ja, en dan heb ik de laatste en 9e aanwijzing. Een plek waar koeien flustert zonder dat je ze ziet, in het lustergebied van RTV 794.
1: Ja.
0: Dus, ja. Een plek waar koeien flustert zonder dat je ze ziet, in het lustergebied van RTV 794.
1: Ja, ja, ja. Bedankt. Kijk,
0: en dan heb ik nog één extraatje. Die hadden we nog net even bij. Want je bent begonnen met een nummer van Aalt Westerman.
1: Ja.
0: En die zong dus over deze plekkenhorst.
1: Oh.
0: Zoiets zou je kunnen denken.
1: Ja.
0: Dus als mensen goede lust het hebben, dan weten ze het misschien zo.
1: Ja, ja. Heel goed, Fred. Ja.
0: Nou, de cup heeft hij weer, hè. Joe.
1: Ja, hartstikke bedankt, Fred. Hartstikke bedankt. Joop van de Hoek. Eén moment. Joop is aan het druk aan het bel. Maar of dan noemen die luisteraar is, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ik ben allemaal knopen. En ja, even wachten. Ja. Ja. Ja. Het is even een beetje geregeld. Dus, wel die knopen, tegenwoordig met die telefoons en zo. Het is allemaal, dat er allemaal niet makkelijker op.
2: Ja, en er zit er wel een hele goede technische man op, Martin. Dus
1: ja.
2: Dat moet hoors kunnen. Dat moet hoors goed gewoon, zou je zeggen.
1: Ja, ja,
2: geval,
1: ja. Ja.
2: Nou,
1: ja.
2: We hebben hier ook zonne bij jou in Twello. Hier ook heel fijne zonne.
1: Ja, hier ook, ja. 26 graden. Onderweg was er 26 graden hier. Dus.
2: Ja, drum. Het was, ik denk dat het wel... vorige week heb ik het weerbericht voorgelezen.
1: Ja.
2: Maar ik zat er wel wat naast. Ik weet wel dat Mark Wolvende gewoon de juiste weerman is. Want ik had, ik had vorige week, ik heb gezegd, nou, volgende week, in dit geval vrijdag en zaterdag, als het eens een keer 3-24 groen was, nou, ik zit er wel bijna 10 groen naast vorige week.
1: Ja.
2: Dus ik heb het vorige week gedaan, maar ik weet niet of dat zo verstandig is in de toekomst.
1: Ja. Want,
2: ik ben ik had een katsnaast.
1: In geval van nood moet je altijd weten erin, hè?
2: Ja, dat durf me, dat ging ook. Maar ik had een, denk ik, een weerkaart die niet uit Europa kwam of uit Amerika. ik weet niet.
1: Het zou kunnen, zo kan. Maar in ieder geval had hij het weerbericht gehad in dus een tweede uur is markt, denk ik.
2: Ja.
1: Joop, wat doen we? Een plaatje of...
3: Ja, loop even een plaatje erbij.
1: Ja, hier is even een plaatje. Ik kijk even een ding nog. En, er staat Oosthuis dialect hoor. Zit nu op het programma. En die zingt over die mooie IJssel. De IJssellied.

0: Ali, ja, wie ben je in uitzending? Ja, ik kreeg geen verbinding met Hattie, want dat geeft een beetje probleem, verbindingsprobleem. Is er weer? Ja, je hebt kritische luister, heel nauwkeurige luister naar aanwijzingen. Ja, ja. Ik kan me toe bekend voor. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ja, precies. Ja, dat is het. Ja, ja. Ja, dat is het. Dat is het. Dat is het. Ik heb hier een briefje van mijn zoon hier. Ja, ja, ja, ja. Dus, ja. Ja? Nee, ik ken het niet. Ik ken het niet. Dus kom ik het voor. Maar ik zei ook al tegen Hattie. Ja, ik ken het toch heel niet. Zoals het Helens van Rooien en zo. En, ja, nou ja, dat is heel snelle Rooien. Dus dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Joop, wat is zijn vader dus vervolg?
1: Nou, mag ik even aan de praat?
2: Ja.
1: Ja, Martin.
2: Hattie.
1: Ja? Martin, Hattie? Het is ook wel leuk als je vertelt wat het dan is. Want Hattie, het is goed en het steed op het papier.
0: Nee.
1: Maar Wille zit hier heel mooi met Rudy en nog twee vrijwilligers.
0: Ja?
1: Mag hem? Sidney en Ria. Dan zitten we hier bij het Zuivelmuseum.
0: Ja? Ja.
1: In het mooie Wapenveld. Dus dat had inderdaad Ali goede rooien.
0: Ja.
1: Dus het Zuivelmuseum in Wapenveld. En daar zitten we aan de kanaaldijk nummer 63 aan het water. Want ik wou bijna zeggen de IJssellup hier, maar dat is niet zo. Het kanaallup hier aan de voorkant erlangs.
0: Ja.
1: En ja, ik kijk hier achteruit heel erg mooi uit op de rest van Wapenveld, zou ik bijna zeggen. Dus,
0: Ja.
1: Dus dat had ze goed. En ze kregen een hele leuke prijs van het Zuivelmuseum.
0: Ja.
1: Een hele mooie mok met een hele mooie paraplu.
0: Kijk eens aan. Nou, dat is hartstikke mooi. Ja. Ja. Weer in Ali of niet? Ja. Ooit bij radio. Ja, nee. Dat is een beetje een VNM-weg bij je heurde dames. Dus ik kreeg een mooie prijs. En die komt zowel thuis bezorgen. En Hattie die reelt er allemaal zo keurig. Dus, Ali en ook Joop. Gefeliciteerd met de mooie prijs. En tot de volgende keer maar weer. Hè? Oké, dankjewel.
2: Ja, het is jammer dat het zo die verbinding niet lukt.
0: Ja.
1: Maar dat is niet anders, jongens. Dus we gaan denk ik gewoon gezellig door.
0: Tuurlijk. Ja, zeker.
1: Ik heb hier Trudy Bimi zitten. Vind jullie het goed als ik even met Trudy eens even mijn deur neem hoe het hier ontstaan is?
0: Ja, prima. Goed gang.
1: Ja? Nou, Trudy, van harte welkom. Dankjewel. En Trudy, hoe ben je hier terechtgekomen en hoe is het hier ontstaan? Ik denk dat je er wel wat over te vertellen hebt.
3: Nou, dit is Erwe IJzerman en dat is een hele oude boerderij. En sinds 2021 is dit een museum. Dus eerst de laatste bewoners, die bent hier vertrokken in 2018. Bent hij hier vertrokken en sinds 2021 is het dus echt een zuivelboerderij.
1: En je bent dus 2021 vertrokken, waren het oudere mensen?
3: Ja, toen die laatste overleden is, toen kwam dus de boerderij te koop. Ja. En die is dus aangekocht en op een gegeven moment weer verkocht aan de Stichting Boei. En Boei is een hele grote organisatie in Nederland en die krijgt allerlei grote boerderijen of oude panden op en die knapt ze helemaal op. En die heeft Zuivelmuseum alles weer teruggekocht. Dus het is nu in eigen handen.
1: Wat leuk is dat. En wat fijn dat zo'n organisatie dat ook doet. En dan met elkaar probeert jullie het hier gewoon volledig in stand te houden. Want hoe oud is de boerderie?
3: Van 1898. Dus het is een hele oude boerderij. En dit is gewoon fantastisch. En we hebben allemaal vrijwilligers, heel veel vrijwilligers. En die zetten allemaal de schouders eronder. Om dus gewoon dit hele pand te bewaren. En nu kunt u ook vooruit.
1: En we hebben al even iets van hoe we iets. Wat kun je allemaal doen?
3: Nou, we hebben heel veel voor kinderen. Het is gewoon natuurlijk een grote boerderij met drie stallen. Ik begin in de varkensstal en dat is de entree. En dan ga je naar de paardenstal en dan start alles met een filmpje. En hoe de bewoners hier woonden en hoe ze hier bent vertrokken en zo. En je kunt overal codes scannen, heel veel. Dus dan krijg je het hele verhaal van de boerderij. En dan zo slinger je deur naar de andere stal, naar de koeienstal. En het hele veurhuis, zoals die mensen bent vertrokken. Je kunt helemaal naar boven toe. En dan kun je een mening geven. Maar dan moet je gewoon echt even jezelf komen kijken. En je hebt heel veel oudere mensen hier. Die vooral met de kinderen komt, met de kleinkinderen komt. En scholen die hier heel veel komen bezoeken. En voor scholen is het heel leuk, maar zeker voor kinderen. Want kinderen kun je hier heel veel doen. Je hebt hier ontzettend veel speurtochten in dit museum. Vanaf 3 jaar kunnen de kinderen al een speurtocht doen. En zo voor elke leeftijd categorie kunnen ze iets doen.
4: En dat is natuurlijk net wat je zegt net ook al. Van, het is leuk dat ouders komt met kinderen en met kleinkinderen. Als ze zelf ooit van de vroeger van de boerderijen kwam, dan is het wel eens een keer leuk. Want als ik hier om je heen kijk, er is een bult bewaarder bleven en misschien ook wel een bult zocht. Ik zie hier ook, dat deden ze vroeger altijd, ik zie een rekstorm met een melkfles, wat ze buiten neerzetten voor de melkboer, laat maar zo zeggen. Ja, er is een hele bult, ook entourage, wat jullie er helemaal leuk hebben. Wie zit nu in een, als ik het, ja, in een stal eigenlijk, in de koeienstal. En dit heet het museumcafé, begreep ik. Nou, heel leuk inricht ook wat dat betreft. En ook mooi dat de voorkant gewoon in oude staat is, zoals het ooit aan, zei je al.
3: Nou, we hebben hier dus, de hele collectie is van 2 melkmaten. We hebben hier 2 melkmaten. En er waren vroeger melkboeren, zal ik maar zeggen. Dus je had een hele grote collectie. En zo kwam er dus eigenlijk, de grootste collectie is van deze 2 mensen. En heel veel dingen wordt hier nog ingebracht. En dan wordt echt serieus bekeken of je er iets mee kunt. En we hebben in Wapenveld een heel groot depot waar nog heel veel in steekt. Ja.
4: Dan mag ook gewoon iedereen zien spullen die hij wat authentieks hebt, laat maar zo. Dat wordt dan wel beoordeeld, begreep ik van hoe. Voordat het hier bewaard wordt. Van, dat snap ik ook wel. Je kunt niet alles bewaren natuurlijk in dit geval. En ja, we hadden net ook al de buten af. We kwamen aanlopen vanaf de parkeerplaats. Toen kwamen we langs een hele mooie heuberg. En Müller zei nou, bij ons vroeger thuis was het een 1-roeder en dit was een 5-roeder. En een 5-roeder, dat is dan, het is een heuberg dan in dit geval. Maar ik begreep van hoe als het een beetje deur geeft, gaat ze die misschien nog wel ooit weer eens opknappen.
3: Ja, dat is het volgende. We hebben natuurlijk ontzettend veel plannen en die moet je dus ook hebben. En we hebben inmiddels sinds kort 1 juli een officiële directeur hier. En de voorzitter hebben we nog steeds. Nou, dat is inmiddels allemaal rond. Ja, met een directeur is natuurlijk heel fijn. Hè, want we zijn allemaal vrijwilligers. En dit is gewoon een betaalde man die dan net even iets boven ons steekt. En die Hooiberg, nou, die was helemaal opgeknapt als er dus heel veel geld is. En dan kunnen we een restaurant en een kaasmakerij onder. Dat is de toekomst.
4: Wat leuk ook. En die zeiden ook van, het geld is gedeeltelijk de natuurlijk de boei en dergelijke is dat opgebracht. Maar ook veel de mensen hier uit de omgeving, denk ik wel. En mensen die iets willen doneren.
3: Ja, gedeeltelijk.
4: Ja.
3: Het pand was dus van boei en daar wordt het dus van teruggekocht. En dat is allemaal, zat allemaal rond. En je hebt natuurlijk giften, heel veel giften heb je gehad. Maar ook heel veel leningen, uiteraard. Ja. Anders kun je het niet kopen. Nee. Dan kun je het echt niet kopen. Nee, want er is natuurlijk heel veel geld mee gemoeid. Ja.
4: Het ziet er ook allemaal zo netjes uit. Het is keurig in de lak en in de verven. En ja, tenminste wat ik hier aan buiten zie, hè, oude aankomt lopen. Maar door hij natuurlijk ook allemaal mensen.
3: Ja, we hebben hier heel veel vrijwilligers. Dus ik organiseer meestal het museumcafé. Dus alle vrijwilligers die hier werken. Nou ja, dat is zo gauw als de groepen komt. Hij heeft extra mensen nodig. We hebben hier 5 gidsen lopen. Die als een groep zich aanmeldt, die geven een gids dus mee. En we hebben dan een buitengroep. Die dus helemaal alles om die boerderij dus verzorgt. Dus het gras maaien, alles gewoon netjes is. En natuurlijk heb je een klusgroep die alle andere dingen doet, elektriciteit en noem maar op. En die komt allemaal 1 keer in de week bij elkaar.
4: En we zijn net al hier aan het over 20 man hier wel bij het museumcafé. Maar als je alles bij elkaar oprekent, dan zijn we aan de 50, 70, 80 man.
3: Ja, als je alles rekent, dan is het wel 60, 70. Met bestuur alles meerekent en met allemaal vrijwilligers.
4: Ja. En dat is ook mooi dat het dan door op kan draaien.
3: Ja, echt. Ja, daar draait u ook echt op. Ja. En dan is iedereen ook heel trots op. En ook heel gek. Het bestuur is ook heel gek met de vrijwilligers. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat moet ook wel. Dat moet ook wel. En iedereen treedt de schouders eronder. Zeker nu het pand van onszelf is. van nu moet ze verhuurd en nu moet ze wat van maken. Die houdt het ook weer voor het, denk ik dan altijd, maar voor het nageslag hou je het weer in stand. En dan hoop je dat er inderdaad, zoals bij de vrijwilligers, dat er op een gegeven moment toch weer aanwas is aan de onderkant, laat maar zo zeggen. Dus is het ook moeilijk een vrijwilliger te kriegen of valt dat reuze mee en meldt ze noemen dan zich echt wel mensen?
5: Ja, af en toe meldt zich, we hebben net 3 nieuwe vrijwilligers, maar je hebt ook, ja, die werkt wel allemaal met ouderen. Dus degene met haar trok je mensen af. En dan moet je wel even moeite voor doen, hè. Deze 3 waren we weer heel gek mee. Die bent er nog maar net. En we hebben natuurlijk ook mannen die als vrijwilliger in het museumcafé werken.
3: Maar ook gewoon, dus het misschien wat mensen die wat ouder zijn, maar ook, dat bent ook de mensen met de ervaring en dergelijke. Dus ach, het is hier zelfs een goed stagebedrijf, zou ik bijna denken.
5: Ja, we van de Noordschouw heeft altijd stagiaires. Die zo'n snuffelstage moet doen, die komt altijd hier. Ja, of altijd, maar ja, 1 of 2 komt er dan hier. Dus dat is gewoon wel heel leuk.
3: En de Noordgouw, even voor de mensen die dat niet hier uit de omgeving weet. Heren heeft de Noordgouw en er is nog een andere school. Volgens mij met de 2e, dacht ik. De Noordgouw, oh, eentje nog tegenwoordig inderdaad, ja. Dus, wil je nog wat kwiet? Dat je zegt van, nou ja, de openingsteam.
5: We bent zaterdags open van 10:30 tot 16:30. En verder dinsdag in de vakanties, laat ik zo zeggen, want dat is nog maar net. Dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag. Van 1 tot 16:30. En dinsdag, dat is net toegevoegd, dat is in de schoolvakanties. Maar je hebt allemaal steeds meer vrijwilligers nodig. En dus je wilt toch nog graag extra open. Dat is allemaal net gelukt, maar dat is in de schoolvakanties. En in de schoolvakanties heb je heel veel activiteiten. Dus dan is ook kaas en proeverij, een toetjesproeverij. Voor kinderen allemaal extra dingen. Kinderen kunnen extra tekenen. En ja, buiten is gewoon heel veel te doen.
3: Dat is ook heel leuk voor de kleinkinderen.
5: Voor kinderen is het echt heel leuk spelen hier. Ja. Op een ouderwetse manier, laat ik zo zeggen. Maar
3: en als je een keer met een groep aan het fietsen bent, ik noem maar iets, dan kun je hier altijd in het museumcafé een gezellig een kopje koffie drinken en eens even mooi rondkijken hier op de boerderijen. Want het is nou een hectare of 2, denk ik, wel ongeveer. Nee, dan gokken we dan 1,5 hectare zo'n beetje, denk ik dan in dit geval. Ja. Wat fijn dat we hier mogen wezen en dat we hier onze rode plekken mogen doen, Trudy.
5: Goed zo, dankjewel voor jullie komst.
3: Nou, heren, ik denk dat ik weer terugschakel met Hello.
0: Ja, prima. Ja.
3: En dan wens ik jullie een goede dag verder.
2: Hetty, ik wil er nog wat vrouw.
3: Dat mag altijd, ik wil nog wat vrouw.
2: De winnaar, hè?
3: Ja.
2: Hoe zal die nu zo snel...
3: Ja, ik weet het denk ik waarom of ze het zo snel even rooien.
2: Ja, daar ben ik wel heel erg benieuwd naar.
3: Nou, ik gok dat even met Ali en misschien spreek ik voor u. Maar volgens mij heeft ze een vriend die uit Disse komt trainen. Joop,
0: ja.
2: Oh.
3: Ja, dus ik denk dat namelijk hetgene is. Zoals de vorige keer ook best wel snel de kribben werden rooien.
2: Ja. Ja.
3: Als je van deze kant afkomt en je kent het Zuivelmuseum,
0: ja,
3: dan zou het maar zo eens kunnen dat de link is.
0: Ja, ja, dat zou best. Ja, dat zou best kunnen. Ja.
3: Intelligente mensen.
0: Ja,
3: dus,
0: ja. Dat mag ook. Ja.
3: Intelligente luisteraars.
0: Ja, er is heb je een hoop gegevens nieuws kunnen opdoen, een nieuwe uurtje. Gewoon fietsen en zo. Ja. En gewoon dus, en voor schoolreisjes is toch een leuke
3: zeker. En die bent hier ook een bult.
0: Ja, prima. Nou, hartstikke bedankt, Hetty. En Fred ook natuurlijk. Ja.
3: Ik zal Fred dank doorgeven.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, een fijn weekend nog. En graag tot de volgende keer.
3: Jo.
2: Dankjewel.
0: Dat was Hetty en Fred in het Zuivelmuseum in Wapenveld. Dus dan nog tot 11 uur gewoon verder met een paar plaatjes. En de volgende nummer wat Joop Kloor heeft staan, dat is Ofoy van de Regiotappers.

0: Malfoy van de heel bekend, bekende de melodie kunnen denk ik wel goed van Regio Tapas. De volgende nummer is van Frans Nieuwenhuis, uit Voorst, en de zingende troubadour. En die heeft over de, ja, we blijven een beetje in cel bij de boeren. En nu gaat de zingen over de vernemstige boer.
1: Jacobus de Klein was een schrandere landman, zo echt benoemd een

bleef knooien en broeken en krap bleef de kas. Hoie, hoie, hoie, hoie, kom dan kies, kies. Jacobus, zei Drika, wie boert met verlies? Bekrom

mijn ogen. Een kerel uit de stad zei, ik wou dat ik hier zat. Jacobus en Drika, die lachen maar wat. Hoi, hoi, hoi, hoi, kom dan kies, kies. Jacobus, zei Drika, wie boert met verlies? Jacobus de Klein, onze schrandere landman. Dat was niet voor niks een vernemstige vent. Zei Drika, mijn dunk, waar aan het Hollandse strand kan. Kan hier ook en het geeft ons een aardige cent. De manlu, de vrouwlu, de diens en de venten. Die laten wie kom in het huis en in tenten. Wie zet advertenties, door kriegen wie het volk van. Zo raken wie samen voor het kets boven Jan. Hoi, hoi, hoi, hoi, kom dan kies, kies. Jacobus, zei Drika, wie boert met verlies? Jacobus de Klein heeft pensioenboerderijen. Zien Drika lep nu met een wit schalk zien vuur. De gassen god fort door

Ja. Terwijl Ben Wissing al een mooi deuntje speelt, ga ik de eerste uur afsluiten. Ja, je hebt geluisterd naar mooie sluizen eerste uur. Met rode plekken, met Fred en Hedy Vosserman. Die dus in Wapenveld waren in het Zuivel Museum. En Ali Wensing heeft dat heel snelle rooien. Dus ja. En die heeft er een heel mooi prijsje mee gewonnen. Dus gefeliciteerd namens ons hier in de studio. Nou, dan gaan we straks nog beginnen met de tweede uur. In de tweede uur van alles. We hebben een spelletje en we hebben de Weerman weer. En we gaan afsluiten met de havenzangers en nog veel meer. Tot naar nieuws van 11 uur.

0: vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Dit is Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. En via voorstveluwezoom.nl. En nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit het hart van de Stedendriehoek.
1: Voorst Veluwezoom.
0: 105.3 en 107.5 FM. Onze regio.
1: De muziek.
0: Van Voorst Veluwezoom. Dit is Moyes Lustrum, het dialectprogramma van Voorst Veluwezoom. Met praatjes, gedichten, verhalen en vrolijke muziek in de streektaal.
1: Voorst Veluwezoom.
0: Met uw presentator Martien Kobussen.
3: Ja, daar ben ik dus ook weer de tweede uur ook weer presenteren in de studio hier, in warme studio hier aan Marktplein in Twello. Wat gaan we doen in tweede uur? We hebben een rode plek die we het eerste uur hadden. Dat is Roy door Ali Ensing met heel snel. Down. Maar in het tweede uur hebben we de Weerman en die prut. En we hebben een groetplaat en we hebben zeemansliedjes van de havenzangers en nog heel veel meer. Joop Heeseman die zit achter de knoppen en die zorgt dat goed in de huiskamer komt. Veel plezier met. Moet je luisteren.

0: Ja, een mannenkoor. Uffelte, die bezong. Ik heb het hier bekeken. Nou, dat is al best. Nou, een spelletje krekkelzik. Dat doen we heel vaak ook al in 2 uur. Ik geef een spreekwoord over gezegden. Jullie kunnen er even over nadenken. En straks de weerman, ik een praatje mee. En aan het eind van dat praatje, dan vraag ik of Mark de verkloring ervoor weet. Vaak weet dat wel. Van hem zo bang, hè. Nen Eersen, nou, denk er even over na. Je hebt een kop als een tuurhamer. Wat was ermee bedoeld? Je hebt een kop als een tuurhamer. En de volgende, daar heel veel mensen last van, heeft de oren kort aan de kop zitten. Heeft de oren kort aan de kop hebben. De oren kort aan de kop. Ja? En wat wordt ermee bedoeld? Heeft de tongen op het derde knoopsgat hangen. Wat wordt ermee bedoeld? Heeft de tongen op het derde knoopsgat hangen. Nou, ik dacht dat het allemaal wel een beetje bekend waren. Joop is bekend allemaal een beetje. Ja,
1: ja, ja? Ik ken ze wel, ja.
0: Joop kent ze wel. Ja. Dus, even wachten. Nu gaan we luisteren naar een vrolijk praatje van de Dikkies. En die hebben het over, overal is er feest in de tent en zo. En dan zingt ze over in de tent.

Lekker een lotje was het toch. Van de Dikkies in de tent. Dan gaan we naar de groepplaat. Dat is Ego de Berg. Een heel mooi nummer van Ben Wissing. Helaas he, is de man er niet meer. Maar we hebben zien muziek nog wel op de cd staan. Dat is prachtig mooi. En dit is een felicitatieplaat voor Remco Koenders. Dat is een kleinzoon van Ben van Bernd Uding. En die is jurig. En die kreeg dit plaatje aan de boy. En eigenlijk is zo'n plaatje bestemd voor Red Vosselman. Die eigenlijk zo goed voor die zijn debuut te maken heeft hier bij de radio. Met een presentatie van een spelletje rotte plekken. Goed zo. Nou, voor die bijen dus. Echo de Bergen.

0: Ik dacht dat het een heel mooi plaatje was van Ben Wissing. En die is bestemd voor Remco Koenders, die jurig is. En gefeliciteerd aan de kleinzoon van Ben Udding, die eigenlijk een trouwe luisteraar is van het programma. En ook voor Fred Vosserman, die zijn debuut maken vandaag hier mooie luisteren. Ja, ik hoor van Joop dat we contact hebben met de weerman Mark Wolven. Mark, ben je daar?
1: Jazeker, u bent er weer.
0: Ja. Je zit lekker buiten?
1: We zaten net buiten aan de koffieklet op Zeeland. We waren even een werk in Biveer aan het Veerse Meer. Dondersmooi hard.
0: Ja.
1: En mooi weer hard. En trouwens dan ook, je hebt natuurlijk Dernt. Dat was een hele mooie plaats. Dus dat is natuurlijk wel een Hanzenstad. Maar ik weet niet of je wel eens een keer in Goezewest bent in Zeeland.
0: Nee.
1: Nou, daar heb ze ook zo'n mooie route. Nou, daar heb je dan ook door. Donders mooie huizen heb ze door, hoor. Goed, en al de gebouwen en zo. Dus dat is wel aanraden.
0: Ik ben wel in Middelburg geweest, dat is ook al mooi.
1: Ja, Middelburg is ook mooi, hoor.
0: Ja.
1: Maar goed, was ook. Wie waren er een keer geweest? Toen zei ik het meertje. Nou, Penny, maar goed. Wie bent er hen geweest? Wanneer was dat? Dinsdag was iets aan de bewolkte kant. Ik zei, nou weet je wat, die gaat nu even die kant op. En,
0: Mark,
1: maar donders mooi.
0: Mark, die is dichter bij de microfoon, maar je stemt er een eentje weg.
1: Ja. Ja, ik ben toch echt een twiller doen. Zo beter of niet?
0: Ja, zo beter.
1: Oké. Dus, maar goed, en toen kleurde het ook wel verder weer op. En eigenlijk de hele werken was het donders mooi weer door. En, ja, wie bent er gisteren teruggekomen? En nou ja, hoe kom je hier? En onderweg staat die thermometer bij de auto. Gingen van 30, gingen steeds naar 32, 33.
0: Ja,
1: ongelooflijk. En, ja, en gisteren ook was het hier 32,9 was maximum.
0: Ja,
1: en, ik zal met het thema beginnen, want vandaag moet het dan nog even 30 graden worden. En dan hebben we, dan is de hittegolf, want dat was de eerste dag, 16 juni was de eerste dag, dat is afgelopen werken geweest, dat de temperatuur boven de 24 graden kwam. Nou, woensdag hadden we 26, donderdag was het 31 en gisteren hadden we dan 32,9. Nou, en als er vandaag dan 30 is of 30 plus, dan is officieel zeg maar 16 juni de hittegolf begonnen.
0: Zo.
1: Nou, en ik weet niet of ik er blij mee moet maken, maar ja, sommigen vinden het hartstikke lekker die hitte, maar anderen vinden het dan, want ik heb gisteren het gras nog even op maarten, voor mij nog even, nou die wind van gisteren, want er was natuurlijk wel weer wat blad in de tuin.
0: Ja.
1: We hebben een beetje bij elkaar geraapt. Moet er liever zweepien ook al van de kop af, dus. Nou goed, mijn verhaal eindigen. Dit weer kon wel eens aanholen, maar goed, we hebben een slag om de arm, maar de kaarten geeft dit wel aan. En soms heb je van die Omega-kaarten, Omega, hoge drukgebieden. Dat kon wel eens aan duren tot 6 juli.
0: Zo!
1: Ja, dus dan kan een hittegolf eventueel aanholen tot 6 juli. Nou, we moeten het eerst maar zien. Als het zover is, dan. Dan kun je de korte broeken inslaan en de waterpomp in de tuin slaan. Want dan moet je wel de rotzooi even goed in de gaten houden.
0: Dat is
1: toch
0: 14 dagen dan? Ja.
1: Ja, dat begint er natuurlijk. Bij 16 juni is het dan begonnen. Hè?
0: Ja.
1: Nou, we hebben het natuurlijk in de Johan Seum er ook al eens aan. We
0: hebben
1: bij Arnhem dat door op de Veluwe bij Talet. Dat toen die brand was, dat er heel wat bos afgefikt is. En toen hadden ook. In de Johan Seum heb je dat wel eens vaker gehad natuurlijk. Hè? Want
0: die
1: temperaturen.
0: Ja.
1: En met de klimaatverandering dat alles toch nog even een impuls kreeg dat het nog wat hoger uitpakt. En wie zult het moeten leren leven, wie ziet het wel. Maar goed, u bent er gisteren wel eigenlijk nog wel goed vanaf gekomen. Ik weet niet hoe het bij jullie in Loenen was met de neerslag.
0: Nee, in ieder geval. Ja,
1: hier bij ons ook. Want in de nacht, vrijdagnacht, toen was hier 2,2 millimeter gevallen en... Mijn stond de teller op 4,4 en dat is dan van de afgelopen nacht ook geweest. Dus bij ons viel het mee. De Achterhoek is veel meer gevallen.
0: Ja,
1: plaatselijk zelfs 30, 34, 40 millimeter.
0: Ja. En stormen wezen ook op televisie van Noordweer.
1: Ja. Over. Nou, dat was hier gisteren ook hoor. Het hele uur of 11, hoe laat was het? Over 11, 11:30. Begon het ook in één keer. Want
0: ja?
1: Er kwam nog zo'n, ja, er kwam, ik hol die dingen wel in de gaten. Er kwam er nog een buien aan en het zal net bij ons zal het net aantippen of niet. En in één keer begon het te waaien. En dan is dat die koude lucht die dan is zo'n buien kump. En gauw alles hem 7 zetten, de planten bakken en zo. En maar toen waaide het echt behoorlijk even.
0: Oh, zo wel. Ja,
1: het viel weinig neerslag uit. Maar afgelopen nacht is er dan nog 4,4 bier van. Dus wie bent er goed vanaf gekomen? Het meetje zat ook wel aan de oostgrens. Rijk van Nijmegen is ook dondersvallen van. En vanuit Zeeland eigenlijk klom ook dat hele grote complex Zuid-Holland. Noord-Holland en een stukje Texel en toen nog een beetje de Waddeneiland. En zo richting Denemarken is het afgezwaaid. En wat vrienden van ons die zitten nu op Texel, maar die hadden het ook wel behoorlijk
0: windig.
1: Ja, er was ook nog wel een kustwaterval. Maar goed, dat is allemaal alweer weg.
0: Ja.
1: Ja, en nu hebben we natuurlijk een beetje vocht in de grond en dan die zonnebier. Ja, dan is de luchtvochtigheid natuurlijk zo rond de 80%. Dus dan is het, hoe je maar iets te doen en het zweet wat letterlijk. Nou, we zullen voorzichtig even de werken deuren hebben.
0: Ja.
1: Vandaag dan zonnig weer, af en toe misschien een enkel wolk. Het is wel zo, Mattie, dat komende weken de neerslag weinig voorstelt. Dus wat dat betreft is dat wel een positieve bedoeling. En dan moet je maar verkoeling zoeken onder de douche, onder de koude kranen.
0: Ja,
1: dat is ook wel lekker natuurlijk, hè. Goed. Vandaag een enkel wolkje, maar de zon heeft overal die temperatuur tussen de 29 en 30 graden. Maar goed, het kan best zijn dat het ook weer 30 plus is. En is het vandaag geen 30 graden, dan komt dat later in de werken wel goed met die hittegolf. Maar dan op de zondag is de ochtend zonnig. Maar vanaf het middaguur komt er dan toch wel wat meer wolkjes opzetten. Blifdreuren, wat ik net al aangaf. Wie dan de temperatuur ietsjes lager, 27 graden. Maar altijd nog knap huid natuurlijk. Nou, maandag in de ochtend zonnen en dan later ook weer wat meer wolken. Maar dan ook een temperatuur tussen de 26 en 27 graden. En altijd nog dat hoge drukgebied waar ons dit warme weer uit Spanje, Frankrijk hier naartoe transporteert. Dinsdag zonnen en een enkele wolk. Maar dan de temperatuur die is alweer wat op aan het lopen van 28 tot 29 graden. Woensdag, ja, happy van wordt volop zonnen bij 32 graden. Dus nou, zoek de dag maar uit waar je dat
0: wat doen. No. Ja, ja.
1: Donderdag zonnen met 28 graden. Vrijdag is het dan, wat heb ik hier nog staan? Vrijdag, oh ja, vrijdag is het in eerste instantie zonnen, maar later op de middag in Holland kan er dan wat wolkjes vallen. Wat wolken komen bij dan 36 graden als maximum temperatuur. En zaterdag. Zaterdag enkele wolken, bij dan 36 graden. En zondag heb ik hier met de weerkaart van mij weer gaan. Ook zondag en dreuren, bij dan 34 graden. Dus,
0: Ik
1: weet niet of je hier allemaal vrolijk van wordt.
0: Nee.
1: Maar ja, goed, ik bedoel, vroeger was dat natuurlijk ook zo. Hè? Ik bedoel, tegenwoordig weten mensen dat soort niet meer zo gewend, die hoge temperaturen. En ja, maar goed, ik merk het zelf ook wel. Hij buiten komt, het is zo plakker en zo warm.
0: Ja,
1: wat,
0: ja,
1: dus,
0: ja.
1: Rust eraan en genoeg water drinken, wel vitamintjes binnen creëren.
0: Ja.
1: Neerslag, wat ik al zei, dat valt er van de komende weken weinig. Of er moet misschien een keer een onweersschuifje overkomen, maar dat staat niet in de weerkaarten. Dus ja.
0: Prima, nou, we zien het wel. Hij nog tijd voor Krekwijzek, ja.
1: Jazeker.
0: Nou, dit keer heb ik het niet zo moeilijk gemaakt. Ik denk, wat dingen, die spreekt wel voor zichzelf. Ten eerste, hij heeft een kop als een tuurramen. Wat, als dat van iemand zegt, hij heeft een kop als een tuurramen. Wat bedoelt ze daarmee?
1: Een rode kop?
0: Nee.
1: Of een stevige kop, een dikke kop?
0: Ja,
1: een
0: grote kop. Ja.
1: Een beetje
0: opgeblazen kop, ja. Even kop aan het tuurramen. Ja. In tuurramen weet hij wel waar dat is, hè?
1: Zeg me even niet, maar is dat een grote hamer in de grond te tikken?
0: Nee, dat is een grote hulde hamer, was er vroeger eigenlijk de wijnpassen mee in
1: Ja, dat zeg ik, om de pal in de grond mee in te tikken.
0: Die ken ik wel. Dat is een dure hamer, ja.
1: Ah, oké. Okay. Ja. Ja, die heb ik ook nog eens in de hand gehad.
0: Oh ja?
1: Toen in Diepenvee woonde, die de boer nog wel hielp en zo.
0: Ja,
1: dan moest hij ook natuurlijk, hij had een stuk weiland hier in de Uiterwaard, die Deventer.
0: Ja.
1: Ja, die had toen al gepeerd en heb ik door de weiland ook wel mee aan gesleept met die grote trekkerban half de middenweer wel. En dan de motor ook een gladstriek. Dus,
0: oh ja.
1: Dat was altijd mooi. De platte waan er nog heen en dan zo de Uiterwaard in.
0: Van die jongens
1: is
0: dat
1: en
0: mooi.
1: Die heeft zelfs voor wat toen wie zo. Ja, bijzonder is allemaal niet bijzonder. Ik kom alles weer komt in hun leven van allerlei dingen tegen. Toen we naar Drenthe gingen, naar Grollo.
0: Ja.
1: En toen was dan op een gegeven moment die serie van Badje ook.
0: Ja.
1: En toen waren we in Drouwen, gingen we naar Drouwen toe. En op een gegeven moment in het bos door was er zo'n man, zo'n oude baas was er, of oude baas was er bezig met zo'n peert. En die sleept hem door die boomstam uit de bos.
0: Ja.
1: Dat deed toen ook, hè. Ketting erom en dan het peert men dat hij netjes op een lange rie legt. Wat bleek nu, dat was die man had met dat peert had er ook nog een badje in het spel, dus genoeg van. Het werkte ook nog even, halve dag met dat peert bezig geweest, ketting om die boomstam en zo uit het bos.
0: In de bos, dus,
1: dat was ook een mooi gebeuren.
0: Ja, dat doet ze tegenwoordig. Tegenwoordig moet alles. Hij ziet in het bos ook, dat moet er allemaal met de machines allemaal gebeuren. En hij ziet wat er eigenlijk in de Loenermark ook wat stukken ook, die zaags ook, werd er aan vernield.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, ze maakten de grond, die voelt zo ook aardig hummer. Ja. In de grond zit ook een hoop naar de kloot en zo.
0: Ja,
1: maar goed, doe maar. Nee, zit tegenwoordig die machines, ja, die pakt zo'n boom beet, ja, even op. En onder een zaagt op deur en ze leggen hem over dwars. En,
0: ja, de takken die
1: takken eraf. En,
0: die ritsen er zo af, ja.
1: Ja, ritsen er zo af, ja. Ja, dat stelt niks meer voor. Maar goed, doe maar. Moderne titel.
0: Ja. De oren kon aan de kop in. We zeggen ze van niemand.
1: Ja, maar even nou, de oren kon aan de kop.
0: Iemand dit heeft de oren kon aan de kop.
1: Je hoort van alles.
0: Nee.
1: Sorry?
0: Nee.
1: Of je kan goed luisteren?
0: Nee.
1: Maar even, oren. Of is kort af?
0: Ja, precies.
1: Kort, ja. Ja. Ik ken hem wel, maar ik was even in orde.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, is kort af, ja. Ja, kort aangebonden en zo. Ja, ja, niet kort af. Nou, ik denk dat hij heeft een kan aan de kop zitten. Hoe niet veel te zeggen.
1: Nee, dan is het, ja.
0: Ja.
1: Een kort lontje kun je ook wel zeggen. Je hebt een kort lontje.
0: Kort lontje, ja, dezelfde, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Precies, ja, ja, ja, ja. En dan de tong op de derde knoop zou hangen. Wat,
1: nou ja, dat had ik voor mij anders ook alweer bij. Ja, ja, hij is bek af. Je hebt de tong eraf. Ja, ja, ja.
0: Is erg nu, ja. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hartstikke mooi. Je hebt ze alle drie goed vandaag. Dus,
1: nou, hartstikke goed. Zou we door de warmte komen dan?
0: Ja, ja, ja, ja. Verstand is nog niet dunner worden. Dus,
1: nee, maar, zeker niet.
0: Het werkt nog wel goed. Goed zo. Ja, prima. Ja. Nou, Mark, bedankt voor het weerbrengen en voor het spelletje. En geniet het zover je kunt nog van een mooie weer.
1: Ja, door rustig aan komende week en genoeg drinken. En probeer toch een beetje te genieten van weer. Want het kan zo weer op zolang dat je werken rijden.
0: Ja, ja, dat is zo. Ja, dat is zo. Ja. Goed zo. Nou, Mark, bedankt. En graag tot de volgende keer.
1: Tot volgende week. Fijne weekend.
0: Ja. Doei. Dat was onze weerman Marco van uit de weerstudio hier in Twello. En hij voorspelde daar heel heet weer. Hij had het over de 7 juli zult het heet te blijven. Dus.
2: Ja.
0: Ja, Joop, ja?
2: Ja, ja? Ik vind het niks zo.
0: Nee.
2: Ik kan er slecht in.
0: Ja, ja, ja. Een goed middel uit heel heet heb je. Een goed middel is dat zo. Met de voeten in een emmer of in de bak met koud water.
2: Ja, dat zegt mijn vrouw ook altijd.
0: Ja, ja, dat koelt goed af. Ja,
2: ja, dat klopt.
0: Dat koelt goed af, ja. Ja. Dus luisteraars, het kost heel weinig. En ja, want als je de voeten koud hebt, dan het lichaam ook. Ja, dan moet je toch eens proberen. Goed, maar wie gaat verder met de plaat? En de volgende wat Joop Klorenstoon, dat is, even kijken, Mien Gelders daarop van Herman Riethorst.
3: Martien Kobussen houdt de dialecten neer. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.
4: Voorst Veluwezoom.
3: Dit is Moyes Lusteren.

Ja, dat was dus Herman Riethorst met Mien Geldersdorp. Volgende plaatje wat je op gloren staan is ook heel mooi. Bob en Sap in Sozel en die bezingen het antiek.

Ja, dat is de duo Cambesso met de Nooie Sunne. En dat Even Klein is Annie Bjernschort. Die heeft daar samen dit liedje te maken. En dat fluitje is ook van Evert. En Annie begeleidt ook op de gitaar. Hartstikke mooi. Dat was de Nooie Sunne. En gewoon nu naar Hanneke Herring en Ben Schreurs. Dat is ook een duo. En die hebben het over Biegelovig.

0: Ja, Piekenleur, Hanneke Henning en Ben Schreurs. Ja, die hebben in hun leven hele mooie liedjes te maken. Op de cd staat hele mooie nummers op. Dan gaan we luisteren naar de Hanska duo. Iets, ik dacht uit Heuvels, of niet, joh.
1: Ja, volgens mij. Ja, die komt er wel vandaan, volgens mij.
0: Ja. Die hebben ook hele mooie nummers gemaakt. Sommigen die binnen niet zo heel netjes, maar Disney is wel heel netjes. En Joke Lutterduin, gisteravond van Hanska duo.

Ja, maar die jongen. De man moet ik zeggen van Hansco Duo met gisteravond. Heb ze ook van alles beleefd. Dan gewoon, het is zo binnen de klok van 12 uur. Kwart voor 12. En dan gewoon straks lusten naar het andere kwartiertje. Maar eerst nog een plaatje van Reinhard de Brink. En die zingt over het dansen.

0: Dit was Reinhard ten Brink en die had nou dat hij gezellig wil gaan dansen. Ja, ja, tegenwoordig doet ze dat ook niet zoveel meer dansen. Ja, ja, dat is misschien maar ook een, niet meer zo van deze zitten. Tenminste, dat noemt ze dan dansen, maar het is meer heupel en joop, hè? Ja, ja.
1: Ja. Is er nog wel die vriegezellen dansen en zo?
0: Ja, nee, nee, nee.
1: Is er niet meer?
0: Nee, nee, dansen. Is er niet meer, dacht ik.
1: Nee. Nee. Eerder bij Neurt had je dat ook altijd. Zit ja, ja, soms,
0: ja. Ja, ja, nou, Elung was vroeger bij Boshoorn en bij Wittenberg was het ook. En ja, en Voorst was het toch ook bij...
1: Ja, maar dat is al heel lang geleden.
0: Ja, lang
1: ik weet wel, dat bij Neurt zijn er soms.
0: Ja, maar dat hoort het lang niet meer. Dat nee. Is lang niet meer. Allemaal verleend tijd. Goed, vroeger, ik ben tenminste een dansles, weet je ook wel.
1: Ja, ja, ja zeker.
0: Ja, ja. Je hebt de foxtrot en tango, alles.
1: Ik denk wel 4 jaar.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Dus,
1: ik had 2 linkerbeen.
0: Ja, ja, ja. Dat was vroeger, hè. Ja, dan kreeg je de eerste verkering een beetje zo en zo. Leukste dingetjes die er waren. Ja, ja. Goed, maar nu gaan we beginnen met het andere kwartiertje. En ik heb in mijn kast even gekeken en ik vond een mooie cd van de Havenzangers. En ja, die zingt toch een mooie... En er staan allemaal bekende liedjes op die Latus gezellig mee kunt zingen. God er even voor zitten of staan mag ook. En ze begint met Daar bij de waterkant.

0: Ja, dat was dus Gretje uit de Polder. Ja, hij kon je vooral. Ik meen dat vooral Eddie Christiani deed dat hij dat zong. Dat hij dat vooral. Klopt
1: ja, ja, ik heb geen idee.
0: Ja, ja, volgens mij idee. Waar deed hij? Gretje dat hij dat zong. Ja, luisteraars moeten met elkaar dat met elkaar al praten. Aliens, ik zal het ook wel weten. Goed, maar we volgende nummer, dat kan je ook zeker mee zingen. Job heeft Heide Roosje klaar staan. En dat kan iedereen ook. Heide Roosje, van Havenzang.

Ja, dat was Heide Roosje. En Havenstaan gaat afsluiten straks met Ik zie een pils. En dit programma ga ik ook afsluiten, want u hebben luisteren naar mooie sluisteren vandaag op de 20e juni hier in de studio in Twello met Rote Plekken van nu het Wapenveld waar Alliansing uit Terwolde eigenlijk ook een rooien heeft. Dus op, Hattie en Fred, dat die op het Zuivelmuseum waren. Nou ja, hartstikke mooi. Ja, en volgende week dan beeld weer hier. En dan is Geer Niehoff uit Eerbeek. Dat is een gids voor IVN, Eerbeek in de omstreek. En die geeft natuurlijk allerlei wetenswaardigheden weer vertellen. Wat er zich in de natuur verdient natuurlijk. En hij weet heel veel interessante zaken over te vertellen. Dus volgende week zeker weer luisteren naar Boys Luisteren. Job, deze man ook bedankt voor schuur met de knoppen. Hartstikke fijn. Luisteraars, ja, geniet van het weer. Stuur een beetje de koelte een beetje op. Maar ja, dat is vanzelfsprekend. Dus geniet ervan en graag tot de volgende week. Goed gewoon.

0: zie een pel.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorden is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Jouren. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.
4: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Nou, een goedemiddag, luisteraars. Mijn naam is Tony van Dommelen. En zo tussen de klokken van 12 en 1 uur probeer ik natuurlijk weer mooie Nederlandstalige muziek te geuren te brengen via dit mooie muziekstation RTV 794. Nou, zo heb je natuurlijk in de afgelopen uren dan weer kunnen luisteren naar ook nog streektaalmuziek en natuurlijk ook streektaal. Activiteiten wat hier in de buurt waren en wat de dingen waren. Want mijn collega's die waren ook alweer bij het Zuivelmuseum. Dat is ook schitterend mooi. Dan moet je echt een keer hier gewoon uit naar Noorderwest ben. Hier in Wortenveld aan de Knaaldijk door is natuurlijk schitterend mooi. Want dan kun je natuurlijk dan ga je zo weer tijd terug in de tijd, zo gezegd. Terug in de tijd qua boerenleven en zo. En dat, dat is hartstikke mooi. En dat is, voor de jeugd is dat ook wel eens een keer mooi om te weten hoe dat eigenlijk vroeger ook wel ging. En dan moet je ergens een keer hier gewoon. Als je op vakantie bent, als je hier op de camping zit, dat is een echte aanrader om door te gaan naar het Zuivelmuseum in Wortenveld. Om door eventjes een bezoekje te brengen. Maar goed, ik ga mooie Nederlandstalige muziek te horen brengen. Ik zeg van, laat de radio mooi aanstaan op alle klankjes van Nederland. En niet verder buiten, maar gewoon in ieder geval Nederland. Van vroeger en nu, zou ik zomaar zeggen. Ik heb natuurlijk een paar weer oudjes uit de kast getoverd. En natuurlijk een beetje recentere muziek. Dus als je voor de caravan zit onder de luifel. Want dat moet je eigenlijk wel doen. We denken, want het is bloed en bloedheet. En een beetje drukkend warm. Nadat het gisteren op zo harde onweer en zo harde regent heeft. Dan kun je lekker eventjes onder de luifel zitten. Radiootje aan. Een pilsje erbij. Of wat dan ook. Of je lekker aan het eten bent. Zou zeggen, iedereen een smakelijk eten. En luister maar mooi mee. Wesley Bronkhorst, die wil toch allemaal toch eventjes laten vertellen dat je het toch allemaal nog maar weten gaan. Wat, dat weet ik ook nog niet. Maar goed, dat zal we zelf wel willen later nog eens een keer willen vertellen. Sineke, die zit hier ook nog. En die heeft over van, die willen we in ieder geval ook wel vertellen wat hem overkomen is.

Ja, mooie klankjes van de Rijn Mesja. Oh, wat een geluk. Ja, ja, zonder geluk vaart ook niemand wel. Maar sommige mensen zijn toch eigenlijk wel een beetje voor het geluk geboren of voor het ongeluk. Want sommigen die kregen ook alles wat ze tegen zit. En ja, zo heb je over dat mensen voor natuurlijk. Hè. Maar in ieder geval, qua weer, dan heeft iedereen wel hetzelfde. Want het is natuurlijk nu mijn camera naar buiten toe, die begrip het eigenlijk. Want die, ik denk door de warmte, want die geeft geen beeld, goed beeld af in ieder geval. Maar toen ik naar binnen kwam, toen was het wel lekker warm. Nog zo zeggen, erg warm. Dus als je op vakantie bent, dan is het natuurlijk schitterend mooi. Als je niks hoeft te doen, dan moet je nog moeten werken. En de komende weken ook, of de komende weken, geven we in ieder geval ook nog weer van deze hoge temperaturen na. En de temperaturen zo hoog is niet zo erg, maar die luchtvochtigheid, dan word je een beetje dat klammige weer. En dan word je een beetje gaar van, zegt ze hier in de buurt. Dus, maar goed, we mogen eigenlijk niet klagen. Of het drinken is niet goed. En of te heiten is het ook weer niet goed. Het is een mens eigenlijk nooit goed. En dan, maar dan mag je toch wel gewoon toch echt wel blij zijn dat de zon schijnt. En dat is Maat Hoofdkamer ook. MUZIEK

Hey, ja, Herman Lipping of met dat hele mooie nummer van... toch wel een beetje een oud nummer al wel. Lekker eentje uit de oude doos. Lekker een uit van de zwarte pannenkoek. Kitty uit Kansas City. Nou, van de week was het wel heel erg mooi. En ik denk dat, en ik zag in ieder geval ook wel hele veel boeren die hartstikke druk waren. En ik hoop dat ze het allemaal een red hebben. Voor, zoals gisteren en vannacht met die zware onweersbuien. Dat ze al het heu en al het gras allemaal wel binnengehaald hebben. En kunnen halen hebben. Want ja, het zag er eerst helemaal niet naar uit dat het zo slecht weer zal worden. En toch opeens toen sleur het gisteren zo in me. En opeens... Pom, dat was het. Maar goed, als je de boel lekker in de schuren of zeg maar onder het zeilhandeling, dan was het wel mooi. Maar de jongens van Mooi Werk, die zingt in ieder geval over dat ze vanwege weer oorlog aan het zwoegen waren. En dat de oorlog wat zweetdruppeltjes weer gepareld zijn. Al tegenwoordig van ja... Ze hoeven het trouwens niet zo gek voelen, meer te doen. Maar eerder dan was het vroeger, dan ga je allemaal van die kleine bijltjes en dan moest ze alles opsteken en dan moest ze alles in de heubarg maken. En dus dan, ja, dan kreeg ze een paar keer in de handen en tegenwoordig binnen allemaal van die grote vierkante balen of grote ronde balen. En dan wikkelen ze een beetje plastic mee hier en dan... Ja, dan komt een grote trekker of een shovel of wat dan ook. En die pakt ze met zo'n knieper, pakt ze op, gooit ze op de wagen en buust ze weer af. Dus ja, veel handwerk is er niet meer. Maar ja, dan kun je ook niks meer doen aan de handen. Maar goed, mooi werk met zwoegen in het heu.

Ja, een beetje zon en een beetje regen. Ja, dat hou gisteren ook. En een beetje erg vullen zonne. En ook een beetje erg vullen regen. Nee, maar goed, ik denk van... Het past wel mooi bij natuurlijk, bij het weerbeeld hier in Heerde en omstreken natuurlijk. Want het was eigenlijk overal zo natuurlijk. Het hele dag was mooi weer en overal... Even men zo de berichten hun dat overal wel slecht weer geweest is. En dat op sommige plekken ja, bomen van wind, daken in de zak. En, ja, het was eigenlijk een beetje bizar eigenlijk allemaal. Nou, volgens de weerberichten is dit eigenlijk een beetje de dorpsgek van Aans uit Drenthe of zo. In ieder geval, de jongens van de Dutch Boys, die zingt over Apple.

Eppo. Eppo, der afhoppen. Eppe. Geef nou hier die kloppen. Verdikke Eppo. Het is aflopen, Epp. Kom eens hier. Zak je met de klompen voor de kabo. Eppe. Het is gebeurd.

Ja, kermis, hè, dat is natuurlijk weer de tijd natuurlijk. Hè, nu we in de zomer of in de voorjaar. Zwinters dan zien niet zoveel kermissen, maar ja, zo zomers dan heb je natuurlijk allemaal van die joormarken en van die grote festiteiten. En dan, ja, dan wilt de, natuurlijk de kermissen ook wel weer helemaal opbloeien. En ja, als je tegenwoordig ook allemaal ziet wat ze er nou van apparatuur allemaal neerzetten, dan schrik je van, want het is allemaal zo technisch en zo, ja, zo, zo groot en zo. Ja, en het draait en het zweeft en het doet allemaal. Dus het werkt allemaal natuurlijk op uw gevoel natuurlijk. In ieder geval, als je dan in van die draaiende apparatuur zit, dan, dan moet je niet te veel geheten. Want anders dan kunnen we het letterlijk en figuurlijk er wel eens een keer uit. En dat heb ik vroeger ook wel eens mee gemaakt toen. Ik ging ooit eens een keer met mijn kameraden, gingen we naar Slagharen toe. En dan, dan je, voor mij was dat een soort van een hully-gully of zo. Dat ding gaan draaien maar één keer rond. En toen was het al, niet voor mij, maar voor mijn kameraad was het toen al wel feest. En toen zeggen van, laat dat ding stoppen. Maar ja, dat lukt dan niet op dat moment. En dan, ja, dan komt de dingen naar buiten die je eigenlijk binnen wilt houden. Maar goed, doorgesprong, als je dus lekker hier op de camping zit en hier in de buurt ben natuurlijk een mooie feest aan de gang. Dan zou ik zo zeggen, van, ga er vast naartoe. Want ja, het is natuurlijk ook wel schitterend mooi hier op de Veluwe. Als je hier dan bent met een vakantie, als je dan een beetje uitvluchten wilt maken van het westen of waar je daar ook vandaan komt. Want voor mij, toen kwam ik hier deze kant op erin, toen zag ik toch alweer een paar met een caravan achter de auto. En die zult vast ook wel richting de Koerberg of waar dan ook. Dat ze dan de caravan stalt. En dan mooi lekker genieten van de mooie natuur hier ook hier in en om.

Omstreken van Heren en natuurlijk ook mooi de klankjes kunnen lusten van RTV 794. En ik hoop niet ooit dat het boel opzet en hij denkt van wie een soort van een lichtje zit net, dat hij er van allerlei rare beestjes op afkomt. Want die dingen die die heeft blijkbaar een hekel aan donker, want ze gaat altijd, komt altijd op het licht af. En Ronnie en Ronnie's die zingt over beestjes.

0: Nederland.
1: Ja, dat kun je gewoon niet maken. Als je een bedrijf hebt, in ieder geval met beestjes, dan kun je natuurlijk niet maken dat je maar zo eventjes de grote stad in gooit en hele gekke dingen gaat doen. Maar ja, Guus die had het wel anders bekeken. Die zou wat dag hebben van, door kan ik misschien meer geld mee verdienen als met mijn koenen. Maar ja, het is maar, denk ik, maar tijdelijk zulke dingen. En dan, dan kom je toch misschien weer tot bezin en dan gaat het weer wat anders. Maar goed, als je nou vandaag ook nog niks te doen te hebben en die bent hier in Heerden, dan denk ik van, jongens, dan gooi je vanmiddag mooi in de Vermeurspark. Want door is natuurlijk heerlijk, heerlijk festival 2026. Met heel veel activiteiten op het Vermeurspark. Dus het kan misschien wel een beetje warm zijn, maar er zal vast en zeker ook wat dingen zijn waar je verkoeling kunt vinden of kunt zien. Dus als je vanmiddag niks te doen hebt, dan zal ik toch eventjes hier op het Heerdedarbem kijken. In ieder geval op de Vermeursweide. Want door is natuurlijk heerlijk festival 2026 aan de gang. En dit is vanaf 1 uur. Tot met de klokken van 6 uur kun je door terecht. En dan bent van, ja, ik kan alles wel opgenomen. Maar er zijn een heleboel activiteiten waar je door kunt zien en waar je door kunt doen. Dus als je hier ergens op de camping zit en je zit nog te bladeren en je denkt van, wat moet ik nog gewoon doen? Door kunnen naartoe, dus dan hier midden op Heerdedarp. Nou, en als je dan daar toch geen schik van hebt, dan ga je net zoals de jongens van normaal vragen van, mama, waar is mijn pilsie? Maar dan moet je natuurlijk wel ouder zijn als 18 jaar, want anders dan, ja, dan is dat niet echt, niet echt verstandig om ook direct aan te vullen aan het, aan de alcoholische dranken te gaan. Want ja, vandaag een dag, dan moet je ook een beetje helderder blijven. Maar goed, jongens van normaal, die weten er wel wat met en die zingt in ieder geval over, mama, waar is mijn pilsie?

Ja, je hoort het wel weer, luisteraars. Het is weer het einde van het uurtje Nederlandstalige muziek. Zo tussen de klokken van 12 en 1 uur. Ik heb nog een anderhalf minuut. Dus ik denk van, goh, mooi een instrumentaaltje erin gooien. Een lekkere polkaatje. En dat is de gezelligheidspolka. Ja, waarom ook niet zo hier in het weekend natuurlijk. Als je hier op vakantie bent, dan hoop ik. En dan wens ik jullie in ieder geval nog een hele goede vakantie toe. En voor mensen die, die de volgende week weer mijn werk... Ja, het is niet anders. Ik heb ook gelukkig ook vakantie. Dus ik hoor volgende week ga ik ook naar Duitsland met vakantie. Dus ik hoop dat de auto ook nog een beetje niet te warm, maar ook wel lekker weer heb. Vanaf deze kant wens ik iedereen een heel fijn weekend. En ik zou zeggen, tot de volgende keer met mooie Nederlandstalige muziek.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanees staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.

Meisje, er is hier van alles weer te doen deze middag hier op het heerlijk festival. Wij van Radio 794 zijn natuurlijk ook aanwezig. We proberen u vanmiddag te vermaken met tussendoor wat muziek, met interviewtjes, gesprekjes hier en daar. Van al die mensen die dus hun bijdrage gaan leveren aan het heerlijk festival 2026. Op dit moment kunt u wellicht op de achtergrond iets horen van het Mamma Mia koor. Zij zingen nuts allemaal brekkig hebben op ABBA. Goed, ik sluit nu even af. Dit was de opening wat betreft 794. Straks veel meer via de ether, uw eigen lokale omroep 794. Fijne middag.

0: The summer is magic. Nou, dat hoort u hier vanmiddag op het, in het Van Meurspark, moet ik zeggen. Want daar is de zomer inderdaad magnifiek of magic, hoe je het dan ook maar wilt noemen. Goedemiddag, luisteraars van RTV 794. We zijn vandaag live vanaf het Van Meurspark bij het Heerderlijk Festival. U hoorde dat straks al eventjes van collega Henk van de Put. Die deed onze officiële opening. En ja, na even wat kleine perikelen, laten we maar zeggen, met de aansluiting op de studio zijn we dan toch bij u. En heeft Henk van de Put inmiddels een van de deelnemers, denk ik, hier, althans van de standhouders, heeft hij hier bij zich staan. En nou, dan gaan we even naar luisteren. Henk, ga je gang.
1: Ja, goedemiddag, luisteraars opnieuw. Ik praat hier met de man die alles weet van de dialectgroep Heerde. Jan, daar ben je toch of niet? Jullie hebben hier een prachtige banner staan. Wulle Proot Plat. Dus ik ga het ook over op plat proot met Jan. Zal bij die vrempen, als u nog ineens hoog Nederlands gaat proot, hè. Leuk dat jullie er bent hier, jongen.
2: Ja, hartstikke mooi. We zeggen ja, die seks tegenwoordig. Dus, oh ja, daar sta ik hem vast te geven. Mama zit hier straks in de box. We geven hier mooie kaartjes uit van het ministerie van Complementaire Zaken. Dus dan krijg je...
1: Nog een keer, Jan, dat heb ik niet goed verstaan. Van het ministerie van...
2: Complementaire Zaken.
1: Complimenteuze zaken. Ik heb een kaartje gekregen van Jan. Man, waar zit die strak in de boksen? Ja. Nou, dat valt toch wel mee, want die zak is bij af, Jan.
2: Ja, maar daar weet ik de oorzaak van. Maar goed, dan kom ik aan de hand geven.
1: Jullie hebben hier natuurlijk dus op het Heerder Festijn 2026. Ondenkbaar dat jullie er niet zo om weten. Twee jaar waren hier ook. Ja, hoe is dat bevallen?
2: Hartstikke goed, we hebben een quiz en dan kunnen ze allemaal nog een quiz invullen en dan kunnen ze wat verdienen. De eerste prijs is 25, de tweede prijs 20 en de derde prijs is 50 euro.
1: Zo, ja. Jullie pakken nogal uit, joh.
2: Ja, dat ja, kan eigenlijk niet uit, maar vooruit. Maar we willen graag het dialect in stand houden en er nog op alle manieren mee bezig. Je kunt nu in Nederland schrijven voor de nieuwsbrief van ons. Je kunt die mooie petten kopen voor 3 euro, een mooi bukje kopen van 3 euro en ja, een sticker voor 50 cent. Dus we hebben hier van alles te koop.
1: Maar je hebt het over een quiz. Ja. Wat bent er voor vrouwen dan? Allemaal in dialect natuurlijk en allemaal de betrekking hebben over hier de Wormvelden?
2: Ja, dat klopt. Maar ook een ander woord voor bijvoorbeeld een... de Bokkerdam goed zeng, denk ik niet het antwoord geven. Den Appel bijvoorbeeld. Ja, maar dan mag ze dus niet opzoeken met de mobieltjes. Ze mag dus niet de mobieltjes gebruiken hier. Daar hebben we een beetje streng in. Dus ja, zulke vragen ongeveer tussen deur.
1: Jullie zitten hier onder een mooie partytent. Die hebben zelf neergezet. Met uw verschillende jongens die ook van de club bent. Wulle Proot Plat, dat doet ze allemaal. Hoe groot is de club eigenlijk?
2: Nou, de club is eigenlijk een lid van de Oorzaal aan ons Veluwe en we hebben er een dialectgroep toen later. En dat is nu een eigen stichting Dialect Heerde Wormvelden. En we hebben er wel, zeg maar, zo'n 70 mensen, maar er zijn er toch zeker 30 nog aan. En dat groeit nog steeds. Want opnieuw, in september komt er weer 2 nieuwe leden bij, dus het groeit gewoon. Maar het is een hype, hè, op het moment.
1: Ik kom toch nog even terug op de quiz. Hoe ging dat eruit zien? Met die man bio hier onder de partytent. Ga niet de vragen stellen, hoe werkt dat? Hoeveel vragen kregen ze op zich afgevuurd?
2: Nee, ze kregen straks een pennen en dan kunnen ze het invullen en dan kunt het in de bus gooien. Maar ondertussen we ook bezig met die quiz, met die complimenteuze zaken. En dan gaat jongens, vooral die oude man, als er een mooie vrouw aankomt, je weet niet hoe dat ze loopt. Dus heel mooi om dat te doen. Dus,
1: het is niet te warm, maar een mooie vrouw, man, toch?
2: Dat was nooit te warm, volgens mij.
1: Oké, okay, dus de formulier moet ingevuld worden en dan aan het eind van de avond dan wordt er een trekking gedaan. Wie giet er met 25 euro, met 15 en met een tint in neus?
2: Wie dubbel, dan wordt er een lood.
1: Met dubbele, goede inzending, wordt er een lood. Ja. Wens u veel succes, Jan. Straks kom straks in de loop van de middag nog even bij u terug. Hoe het dan mag niet met de quiz.
2: Ja. Ik neem aan dat je zelf ook wel invult.
1: Ik ga mijn best doen, Jan. Oké, muziek.

It's a beautiful day. En dat is allemaal hier bij het Vermeurspark in Heerde. U luistert naar een speciale uitzending van RTV 794 rondom het Heerdelijk Festival. En

0: ik zie hem niet. Ja, hij is er. Oh, hier.
1: Ik struikel bijna hier, dus. Maar kom naar het Van Meurspark als u nu nog thuis bent. Het is heel gezellig hier. Er is genoeg te doen. Ook al is het warm, maar er is genoeg te doen. En kunt u vanavond zelfs voetbal kijken, dus.
0: Henk. Staat er dicht bij de microfoon?
1: En Henk van der Put gaat nu in gesprek met onze wethouder. Henk.
2: 5-7-0. Ontzettend lekker warm en een mooie dag om hier naartoe te gaan. Dus mensen die hier nog niet zijn, roep ik op, kom naar het heerlijk festival in het Van Meurspark.
3: Wat de publieke belangstelling betreft kunnen we nog wel een paar mensen gebruiken. Ik snap het aan de ene kant wel, want het is natuurlijk bloedje heet. De hele dag dooi, zoals gezegd. Ik geloof dat de luisteraars dat niet allemaal mee hebben gekregen. U heeft zojuist de opening gedaan. Ja, het is toch wel een succes hier en een prachtig plekje Van Meurspark om dit soort dingen te organiseren.
2: Nee, als je in dat mooie park Van Meurspark dit kunt organiseren met zoveel vrijwilligers en zoveel activiteiten, is natuurlijk helemaal top. Groot applaus voor al die vrijwilligers.
3: Dat mag zeker gezegd worden. Het is natuurlijk een prachtig plekje. Andere dorpen zullen er heel erg jaloers op zijn dat in het centrum op deze plek een dergelijk festival georganiseerd wordt.

0: Maar van deze middag is verbinding, ook zo'n voetbalwedstrijd, zorg voor verbinding. Dus laten we met elkaar hier het Nederlands elftal toejuichen.
1: Toch nog even een klein beetje politiek. Jullie hebben een hele drukke week achter de rug. De formatie schijnt rond te zijn. 29 juni heb ik horen we en dan weten we ook precies hoe het allemaal is. Dat heb ik toch juist.
0: 22 juni, dus komende maandag, hebben we het debat over het coalitieakkoord. Dan mogen ze ons kritisch bevragen, zeg maar. De mensen, de oppositie, mag ons kritisch bevragen, maar ook nog tips meegeven. Vandaar dat het een conceptcoalitieakkoord is. En 29 juni wordt die ondertekend en worden de nieuwe wethouders weer geïnstalleerd.
1: Geweldig. Nou, daar houden we over op. Het is feest vandaag, ook in de Heerde op het Van Meerspark. Dank dat u even voor de microfoon hebt willen komen van 794. Natuurlijk zijn wij ook hier de hele middag en avond aanwezig. Dank u wel.
2: Dank u wel, hoor.

Justin de Wind hoort u en cheerio. Ja, zo zal dat tot 5 uur zo'n beetje gaan klinken hier vanaf het Van Meurspark. Want daar zijn we vanmiddag geen sport op de zaterdag zoals u dat van ons gewend bent. Nee, vandaag zijn we bij het heerderlijk... Kun je jezelf binnenkort ook op tv zien. Maar daar hoor je straks wellicht veel meer over. Voorlopig zijn we in eerste instantie eventjes bij de radio. En tot 5 uur proberen we er in ieder geval u een indruk te geven van wat er hier allemaal gebeurt in het Van Meurspark. En natuurlijk hebben we heel veel muziek. Niet alleen gouden ouwe, nee, ook de nationale toppers. Wat dacht u hiervan? Talk to You van Anger.

0: talk to you van Manor hier op het heerlijk festival. We hebben verschillende mensen vanmiddag in het veld lopen, zogezegd. En ik zie heel ver iemand zwaaien. En ja, dat betekent dat Gerard Bouda ergens in de buurt moet zijn. Gerard, hoor je mij?
1: Ja, ik hoor je prima, Jan. Hoor je mij ook een beetje?
0: Ik hoor jou ook uitstekend, ja.
1: Is goed. Hey Jan, ik zit hier bij 850. Nu hoor ik me twee keer, dus dat is niet fijn.
0: Hallo? Gerard, we horen jou niet.
1: Je hoort me niet.
0: Ik hoor jou.
1: Hoor je me niet?
0: Ik hoor jou heel goed nu. Hopelijk horen we jou op de zender ook allemaal heel goed. Ja. Je bent er. Ga je gang. Waar ben jij, Gerard?
1: Ik zit hier bij een radio meisje, plaatjeslaag. En die zit hier bij bij 855 met Lucienne. Hey Lucienne.
2: Hallo, goedemiddag. Warm, hè?
1: Het is zeker warm. Het is zo'n raar geluid, want ik kom er drie keer in het oor. Hey, het is hier warm. Het is 8.50. Ik zie hier allemaal tekeningen voor me.
2: Ja, mooie tekeningen van RTV 794. Zie je allemaal artiesten op en die kunnen ze inkleuren. En op de achterkant, ja, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Want we kunnen de kinderen de top 5 doorgeven voor de top 850. En die kunnen ze dan inleveren bij de stand van RTV 794. Dat kunnen kiezen. Dus wij hopen 50 nummers vandaag krijgen. Dat is het doel, toch?
1: Ja, zeker weten. We proberen zoveel mogelijk te krijgen. Dus, maar we hebben hier ook nog een jonge dame voor me zitten. Hi, wie ben jij?
3: Ik ben Puk Oostelaar.
1: En wat doe je voor het moment?
3: Ik ben aan het editen voor iets op YouTube.
1: En dat houdt precies in?
3: Dat ik een video aan het bijwerken ben.
1: En heb jij je 850 top 5? Heb je een lijstje al ingevuld voor je?
3: Nee, ga ik zo denk ik doen, ja.
1: Zo doen. En wat is jouw eigen? Wat zou op nummer 1 moeten komen staan?
3: Iets van Michael Jackson of zo, weet ik niet. Ja, misschien wel.
4: Ja.
1: Dat is wel heel goed, zeg. En waar heb je Michael Jackson? Want je bent niet van leeftijd van Michael Jackson. Hoe kom je aan Michael Jackson?
3: Goh, daar heb ik dat de helft van mijn playlist is gewoon Michael Jackson.
1: Kijk, heb je dat van je moeder?
3: Nee. Ja. Leuk.
1: Leuk, hè? En dat is je moeder? Nee? Je zit bij Pinkpop. En daar mocht je niet mee. Ah. Hey Jan, ik ga zo meteen verder kijken of er meer mensen zijn voor 8.50. En dan, als je straks... voor deze dame hier heb, zou dat wezen. Ben je jongen? Ja, nou dat lange haar. Het is een jongen, sorry daarvoor.

0: Shakira hoort u uit de nationale top 40. En ja, dan moet ik altijd nog eventjes omheen hoor. From Zootropolis zie ik hier staan. En zo van Shakira. Ja, het is voor ons met z'n allen natuurlijk. We doen regelmatig die locatieuitzendingen. Maar dat maakt het toch altijd wel weer even spannend. En dan is ook maar weer de hoop dat alles werkt zoals het behoort te werken. Nou, goed. Dat doet het nu, Henk. We kunnen jou ook horen, hoop ik.
1: Ja hoor.
0: Hartstikke
1: dat
0: goed.
1: Hoop ik wel. Ik hoor jou tenminste wel, ja.
0: Ja, nou, ik jou...
1: Ik hoor ook veel muziek op de achtergrond.
0: Ja, het is inderdaad een hoop lawaai hier, maar dat geeft niet.
1: Gezelligheid troef, zullen we maar zeggen.
0: Dat is muziek tegenwoordig. Ja, zo hoort dat erbij. Hé, hey, Henk, wij gaan het live op de zender toch even hebben over sport. Want normaal doen wij op de zaterdagmiddag de RTV 794 sportuitzendingen. Maar dat ligt nu helemaal een beetje op zijn gat, hè.
1: Want het is... inderdaad. Het ligt stil, hè.
0: Het is
1: ik weet niet waar ik mijn vrije tijd naartoe moet, Jan. Nee, alles daarom, ligt stil.
0: En daarom ben je ook hier, Henk.
1: Dus... Ja, oké. Okay.
0: Maar, ja, het half augustus, denk ik, gaan we... Nee, half september, denk ik, gaan de competities weer beginnen, denk ik, of niet?
1: Om precies te zijn, 19, 20 september begint de nieuwe competitie weer. Dan hebben we het natuurlijk over de competitie 26, 27.
0: Kijk, jij weet dat uit je hoofd. En dat is ook ja, de friek die daar natuurlijk altijd bezeten is van de sport. 19 en 20 september, dat weekend. En ik begrijp van jou dat ze de zaterdag- en de zondagcompetities bij de amateurs... Dat doen ze al op divisieniveau, maar dat gaat nu ook op het klassenniveau.
1: Ja, inderdaad. Dat is wat nieuws.
0: Oh, nou.
1: Tweede en derde klas, dan kan het maar zo zijn dat een zondagclub op zaterdag moet gaan spelen. Andersom, een zaterdagclub kan tegenstanders treffen die normaal liter een zondagclub treffen.
0: Ja.
1: Dat is nieuw. Binnen de KNVB hebben ze het beslist. Ja, ik ben wel benieuwd, zoals heel veel clubs die nu tweede en derde klas spelen, waar ze zullen worden ingedeeld.
0: Ja,
1: ik heb begrepen dat begin juli de nieuwe competitieindeling bekend is. Dat duurt nog een paar weken dus.
0: Ja.
1: En dan weten we er meer van. Maar dat zal toch voor menig club iets nieuws met zich meebrengen.
0: Ja. Want Henk, wees eens concreet. Dat betekent dat een zaterdagclub die uit... hoe moet ik het zeggen? Ja, die redenen heeft om te zaterdag de competities te spelen. Vaak heeft dat een religieuze achtergrond. Dat men niet op zondag wil of kan spelen. Wat betekent dat dan voor die zondagclubs? Want als een zondagclub zegt van ja, maar ik wil op de zondag spelen, hebben we wel een probleem.
1: Nou, het probleem is zover dat die zondagclubs, die al jaren dag gewend zijn om op de zondag hun wedstrijdjes te spelen,
0: ja,
1: nu min of meer verplicht gesteld worden om op de zaterdag te spelen wanneer ze een club van het zaterdag voor wel treffen.
0: Okay, dus...
1: En dat zal best wel even wennen zijn.
0: Ja, dat
1: er is ook heel veel over vergaderd. Er zijn zelfs rechtszaken aan de pas gekomen. Maar goed, de KNVB en al in alwetendheid, want dat is natuurlijk wel zo. De KNVB weet alles beter dan een ander.
0: Ja.
1: Die heeft het wel zodanig beslist.
0: Okay.
1: Dus dat zal wat nieuws zijn.
0: Maar wat zijn dan de steekhoudende argumenten om te zeggen van zondagclubs, luister eens, jullie gaan ook op de zaterdag spelen.
1: Nou, het heeft natuurlijk alles te maken met de publieke belangstelling. Het is toch zo dat op de zaterdagmiddag veel meer mensen op een wedstrijd afkomen dan op de zondag. En ook in het oosten hier zie je toch dat heel veel clubs overstappen van de zondag naar de zaterdag. Dat is in het zuiden van het land zeker niet het geval. Ook in Twente bijvoorbeeld, of in het noorden van het land, ligt dat wat lastiger. Daar zijn heel veel clubs die blijven vasthouden aan het zondagvoetbal. Maar goed, die zullen zich ook moeten schikken nu in de besluitvorming van de KNVB.
0: Ja, maar waarom doen we dat? Want waarom gooien we de knuppel in het hoenderhok? Dat is toch altijd goed gegaan, een zaterdag en een zondagcompetitie?
1: Zeker, maar het zat er al een beetje aan te komen. Nogmaals gezegd, er zijn inmiddels al heel veel clubs die overschakelen van zondag naar de zaterdag. Publieke belangstelling, daar komt ook nog bij dat heel veel spelers zoiets hebben van laat mij dan maar mooi op zaterdag voetballen. Dan heb ik de zondag voor mij en mijn gezin om iets anders te gaan doen.
0: Ja.
1: Dat heeft uiteindelijk mede de oorzaak gegeven dat ze dus deze beslissing hebben genomen.
0: Er zijn natuurlijk ook heel veel spelers die uit de, vooral, en dan noem ik een voorbeeld, maar uit de bouw komen, die willen op zaterdag nog wel eens een stammeltje doen. En dat was vaak ook de reden dat ze op zondag wilden voetballen, toch?
1: Nou, ik ga je verklappen, dat stammeltje dat blijft er wel in zitten hoor.
0: Ook als we moeten spelen, dan doen we dat op zaterdag aan of vrijdag. Je valt weg. Ja,
2: de verbinding valt weg, inderdaad. Ja, je bent er weer.
1: Nee, ik ben benieuwd hoe ze dat allemaal voor zich zien. En dat zal voor menigeen heel erg wennen zijn. Nou, met name voor die zondagclubs.
2: Nieuwe seizoen zijn wij dan natuurlijk met RTV 794 weer elke zaterdag, maar ook elke zondagmiddag uiteraard weer bij. En Henk, jij gaat wat anders doen, begrijp ik. Want de afgelopen jaren heb jij dat ook steeds bij ons gedaan. Maar jij gaat nu in Apeldoorn wat doen. Dat is jouw woonplaats al een poosje. En nu ga jij, begrijp ik, bij CSV Apeldoorn wat ter hand nemen?
1: Ik kan je moeilijk verstaan, Jan. Ik heb niet goed begrepen. Je hebt het over het Apeldoorns voetbal.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja,
1: daar heb je nogal wat clubs op de zondag. En die zullen dus ook met name moeten overschakelen. Neem nou WSV. WSV is kampioen geworden. Die gaat in de zondagvoetbal gaat naar de tweede klasse. En die zal dus te maken krijgen waarschijnlijk met clubs van het zaterdagvoetbal. Met name binnen het Apeldoornse. Ja, je hebt ook Albatros gaat naar de zaterdag. Beekbergen heeft ook plannen om naar de zaterdag te gaan. Kortom, er zijn heel wat wisselingen. Met name ook binnen het Apeldoorns voetbal. Die dus de overstap maken van zondag naar de zaterdag.
2: Kijk. Zit je ook een beetje in het WK?
1: WK.
2: In het WK-voetbal. Ja, jij zit wat op afstand bij mij. Dat hebben we eigenlijk. Jij wilde graag in de schaduw zitten. Dus ik sta dus ook in de schaduw. Maar ik ben wat moeilijk verstaanbaar voor jou. Maar het WK. Volg jij het WK elke dag, Henk?
1: Jazeker, iedere dag. Maar moet je wel eerlijk zeggen, in de nachtelijke uren ligt ik zo totaal in bed. Ik heb in de nachtelijke uren nog weinig wedstrijden gezien.
2: Okay.
1: Maar moet je wel zeggen dat die wedstrijden op de avond, ja, die bevallen mij uitermate goed. Ik vind het leuk toernooi tot nu toe, met heel verrassende uitslagen ook wel.
2: Absoluut, absoluut. Nou, wat wordt het vanavond, Lak? Dat is van je vraag. Wat gaat het straks om 7:00 worden?
1: Nou hebben we het over Nederland-Zweden, hè?
2: Dat is de enige wedstrijd die vanavond om 7:00 begint.
1: Maar luisteren, ik blijf optimist, dus ik denk dat we toch wel 3 punten moeten gaan binnenhalen. En dat zal ook wel gaan lukken. Ik heb één probleempje. Ik had van de week heel veel problemen met de wissel van meneer Koegel. Op een gegeven moment bracht hij 2 wissels in. Ja, dan denk je toch van, wat is dat nou? Want ook een Summerville, die zat goed in de wedstrijd. Gaf wat snelheid in de voorwaartse lijn. En die wordt er dan uitgehaald. Ik vind het jammer dat dat gebeurde. Maar goed, de wijsheid in pacht bij de heer Koeman. En hij heeft dus beslist. Ik kan me trouwens nog herinneren dat jaren terug Robben nog gewisseld werd. In een wedstrijd van het Nederlands elftal. En toen Robben naar de kant werd gehaald, toen ging het ook vreselijk mis.
2: Ja.
1: Jaren geleden, weet je dat, Jan?
2: Was dat nog met Dick Advocaat volgens mij?
1: Dat heb je aardig goed, ja.
2: Ja. Ik kan me het herinneren.
1: Advocaat heeft dezelfde nukken, noem het maar nukken.
2: Ik hoor wel dat we hier in ieder geval met een kenner hebben te maken. Want het ging naar die wissels, ging het eigenlijk ineens alsof alles inzakte. Hè. Maar daar is eigenlijk ook heel veel over gezegd en gesproken, Henk.
1: Ja.
2: Dus ik neem aan dat dat vanavond niet meer gaat gebeuren. Maar we kunnen het hier ook allemaal bekijken. Dus
1: maar jij vraagt het dan mij, Jan. Maar wat is jouw verwachting dan?
2: Ja, nee, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ik vind dat wij over het algemeen erg negatief zijn over dit Nederlands elftal. We hebben hier wereldspelers alleen. En je moet er natuurlijk een team van maken. Dat is de kracht, denk ik, van een goede bondscoach. Ik denk dat Koeman dat ook kan. Maar het zijn natuurlijk egootjes ook allemaal, hè, die daar op het veld staan. Dus, ja,
1: natuurlijk wel. Maar kijk, voetballen hoef je ze niet meer te leren. Het is net wat je zegt. Dat moet er moet balans zijn in dit elftal. En hopelijk komt het vanavond duidelijk tot uiting dat het Koeman inderdaad is gelukt om voorlopig nog te blijven meedoen daar in Amerika, Mexico en Canada. Hè. Want daar is het.
2: Ik heb een beetje, Henk, en ik hoop dat jij er hetzelfde over denkt, maar wij missen met het hart spelen. Dat is denk ik een probleem wat het Nederlands elftal kenmerkt. Spelen met je hart en vooral gaan met zo'n wedstrijd. Heb ik dat goed of?
1: Beetje. Dat kennen we wel een beetje natuurlijk van het Nederlands elftal. Ja. En het minst op gering zijn, er gaat iets mis, dan hebben wij Nederlanders allemaal bondscoaches natuurlijk. Best wel de mond vol van dit is niet goed en dat is niet goed en dat moet anders. En ik begrijp dit niet en ik begrijp dat niet. Maar weet je, als we toevallig wel winnen, we hebben een enorme grote mond vol. Zie je wel?
2: Dan draaien we ook 180 graden, toch? Of niet?
1: Zeker, dan gaan we dat toch wel doen, ja.
2: Dan hebben we volgende week allemaal ons juichje aan, Henk.
1: Ja, toch? Zeker. Ik heb hier trouwens op de weide staat een prachtig mooi doel waar de kinderen kunnen schieten. Okay. Dat voetbal, hè?
2: Aha, oké. Okay. Ja. Dus dat heb ik nog gemist. Maar ik moet mijn rondje nog even maken, heb ik te indrukken. Okay. Eerst Gerard Joling maar even. En zijn rood-wit-blauw. Oh.

0: En u hoorde Chess en Dave en Ain't No Pleasing You. Op het Heerlijk Festival, daar zijn we vanmiddag, luisteraars van RTV 794. We zijn tot 5 uur live aanwezig in het Van Meurspark bij het Heerlijk Festival. En we lopen daar met verschillende mensen die ook verschillende interviews zo links en rechts doen. En die mensen, standhouders of bezoekers, in ieder geval even bij de microfoon halen. En ik begrijp dat we weer iemand bij de microfoon hebben staan. Dus... De vraag is, wie gaat het interview even doen? Is dat Henk? Ah, Henk van der Put. Nou Henk, daar ga je, dan doet hij het. Als het goed is, heb jij een goede microfoon en doet hij het ook. Nou, dan zijn we daar helemaal blij om.
1: Volgens mij moet hij het doen, Jan.
0: Ik zie, Henk, dat jij iemand bij jou hebt staan met EHBO op zijn rug.
1: Ja, EHBO, natuurlijk weer aanwezig. Altijd aanwezig als er iets te doen is in Heerde, Wapenveld. De EHBO, natuurlijk moeten jullie erbij aanwezig zijn. Goed dat jullie er zijn, man.
2: Ja, dankjewel. Het is fijn om hier weer te staan.
1: Ieder jaar hetzelfde. En wat voor evenement dat ook, de EHBO moet erbij zijn. Het is hartstikke warm. Ik heb al gezegd, het is de hele dag dooi. Dus wat dat betreft zou je kunnen verwachten dat jullie nog wel iets te doen krijgen.
2: Dat zou theoretisch kunnen. We hopen natuurlijk dat iedereen voldoende drinkt de hele dag door. En zich goed insmeert met zonnebrandcrème. Dus tot nu toe is er gelukkig nog niks gebeurd hier. Ik heb één keer iemand wat zonnebrandcrème kunnen geven. En voor de rest gaat het heerlijk, zou ik zeggen.
1: De grote opdracht is blijven drinken en goed insmeren.
2: Ja, dat klopt precies. Gewoon lekker blijven smeren en gewoon genieten van het

0: Daar zitten balletjes bij voor het geval dat nodig is.
1: Alles wat er nodig is, dat kunnen jullie bij ons langskomen.
0: Oké, okay, veel succes man en dank voor het korte gesprekje.
2: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Al daaruit zowel hoort u en Sophia. Hij is er helaas vandaag niet bij hier op dit heerlijk festival, heb ik begrepen. Hij had er wel een feestje van gemaakt, daar ben ik van overtuigd. Dit is Jannes.

850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: En u hoorde hem, James Lloyd en Keep On Smiling Live. We zijn vanmiddag vanaf het heerlijk festival. En dat het heerlijk is, dat kan ik u in ieder geval al best toevertrouwen. Want het is hier prachtig weer en iedereen geniet met volle teugen. En zo hoort dat natuurlijk ook. En we interviewen allerlei mensen vanmiddag. En ik heb begrepen dat er iemand onderweg is, maar die is de weg kwijtgeraakt. Volgens mij René van SCH zoeken we. Maar die moest eerst de keel nog even smeren. Dus waarschijnlijk zit hij nog even aan het bier. Nou, we gaan het zo zien. En dames en heren, houd dit ook even in de gaten. Want er zijn verschillende mensen gelukkig van RTV 794. Die u vanmiddag wellicht zo een formulier kunnen overhandigen. En dat gaat dan allemaal hierover.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar en RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee! Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: dat was succes van ABBA. En die hebben we vanmiddag hier al veelvuldig gehoord. Want de ABBA Tribute is hier op het Heerlijk Festival. Dus dat is ook zeker de moeite waard om gewoon even te beluisteren. Maar wij zoeken dan zo af en toe eens een leuk plaatje erbij. Nou, dit was er bijvoorbeeld zo een. The Summer Night City. Ik zie dat Henk, inmiddels Henk van de Put, heeft weer... Mag ik dat zo zeggen, een slachtoffer? Of zeg ik dan iets verkeerds?
1: Nee, wat voor slachtoffer, Jan?
0: Ja, we hadden het straks eventjes over het voetbal, de komende competities, Henk. En je hebt nu iemand zitten waar we veelvuldig het afgelopen seizoen ook mee gesproken en gedronken hebben, of niet?
1: Nou, we hebben veel aandacht besteed onder andere aan SEH. Dat is de club die meer doet dan... Dat is meer dan alleen de club. Jullie zijn hier met dat voetbal. René van Ginkel zit hier tegenover mij. Met hem ga ik dus even dat gesprekje voeren. Hoe is het? Wordt er nog gescoord, René, bij het dat voetbal?
2: Er wordt lustig op gescoord. De jeugd die doet het goed. Af en toe moet je wat aanwijzingen geven, maar ze knallen er lekker op los.
1: Jullie zijn natuurlijk weer aanwezig op het Heerder Festival 2026. Alle jaren doen jullie wel mee. Ja, je zegt het al, SEH is meer dan een club. Wat doen jullie zoal nog meer? Zit je in een soort evenementencommissie bij dit club?
2: Nee, ik doe momenteel zit ik in de VTC. Dat is de voetbaltechnische commissie. Maar wel voor de onderbouw. Dus de allerkleinste, de mini's, de F-League. En dan in principe 8 en 9. En doen we met z'n vieren en de anderen doen nog 10, 11, 12. Dus dan proberen we de indeling in de trainers en dat soort dingen allemaal een beetje voor elkaar te krijgen.
1: Jij was een van die toppers jaren terug die onderdeel uitmaakte van de hoofdmacht van SEH. Hoe lang is dat alweer geleden, René? Want je bent nog wel druk bij de club, maar niet meer actief voetballen.
2: Nee, algemeen wordt een beetje de promotie van 2000. De wedstrijd, de beslissingswedstrijd tegen WZC in Wezep. Ja. Een beetje de promotie naar de tweede klas als hoogtepunt gezien. En daarna heb ik denk ik nog 2 of 3 jaar gevoetbald en toen ben ik gestopt. Dus ik ben ook al bijna 25 jaar, speel ik niet meer in het eerste in ieder geval.
1: Je ziet er nog uit als een jonge god. Je zou nog best wel een balletje kunnen trappen. Zelfs op een hoger niveau.
2: Oh, ik kan morgen zo weer meedoen, denk ik. Ja, echt geen probleem.
1: Goed, we gaan het even hebben over SEH, derde klas. Jullie zijn er keurig ingebleven dit seizoen. Toch hartstikke goed, want bij aanvang van die competitie waren we het er allemaal over eens. Dat wordt een hele leuke, spannende competitie. En jullie hebben het goed gedaan, want je bent gewoon derde klas gebleven.
2: Ja, uiteindelijk werd het nog wel een beetje billen knijpen de laatste twee wedstrijden, zeg maar. Maar gelukkig wel gehandhaafd. En dat is best met, zoals ik ben nu natuurlijk meer toeschouwer. Best met wat we hebben, een knappe prestatie in ieder geval.
1: Jordi Fakker, de trainer van SEH afgelopen seizoen en het seizoen daarvoor, die gaat verkassen naar Epe. Jullie hebben een nieuwe trainer, Mut, van VSCO. Wat zijn de verwachtingen?
2: Ja, ik denk dat het is niet heel veel veranderd. We zijn natuurlijk onze topscorer kwijt naar Staphorst, Sven van Echteren. En er komen er 2 van WVF, maar die ken ik verder niet. Maar die denk ik dat we ook wel nodig hebben om een beetje... ik denk dat handhaving derde klasse weer het doel zal zijn.
1: Is er verder nog nieuw aanwas gekomen buiten die 2 jongens van WVF om?
2: Nee, vanuit de jeugd sluiten ze wel aan. Op zich als je gewoon kijkt naar wat er nu in staat, zijn er al heel veel jongens die net 1-2 jaar uit de onder 19 over zijn. Dus we hebben al wel een jong team. En er komt ook wel weer wat aan. En zeker waar wij zitten met 10, 11, 12, daar denk ik dat ook hele goede voetballers bij zitten. Maar dan moeten we nog een paar jaar wachten.
1: Heel veel jeugd bij SEH. Hoe groot is de club eigenlijk?
2: Er zitten, dacht ik, rond de 900 leden, zoiets. Dus we hebben een goede vereniging. Die eigenlijk qua ledenaantal, eigenlijk altijd misschien een klein beetje net onder zijn niveau voetbalt. Maar goed, je moet spelers hebben. We halen in principe geen spelers, dus je moet het echt met de eigen jongens altijd doen. En dan zie je dat de derde klas, misschien een keer tweede klas, eigenlijk al bijna het maximum is.
1: Nou had ik het straks met Jan Beres even over het verschijnsel dat in het nieuwe seizoen tweede en derde klasses zondagvoetbal kunnen naar de zaterdag toe. Ja. Hoe wordt daarop gereageerd binnen SEH?
2: Ja, dat is natuurlijk een ontwikkeling die al jaren aan de gang is. En ik vind het alleen maar leuker door worden, want daardoor voetballen tegenwoordig dit jaar tegen Epe, voetbal je tegen Hattem. krijg je op een gegeven moment misschien KCVO zou nog een mogelijkheid kunnen zijn. Krijg je al die clubs die je er alleen op zondag zag voetballen, dan moest je zondag gaan kijken. Nou, eerder natuurlijk zelf ook. Ja, daar voetbal je nu tegen. Dus het is voor de zaterdagvoetballer alleen maar leuker geworden, naar mijn idee.
1: Jullie nieuwe trainer Mut, heeft hij al kennis gemaakt met de groep?
2: Ja, hij heeft volgens mij al kennis gemaakt, maar dat is een beetje via de assistent van Harmen heb ik over gehoord. En Martijn doet natuurlijk technische zaken, Martijn van der Stegen bij de senioren, dus die kent hem goed. Maar ik ken hem verder niet, ja, van naam en waar hij gevoetbald heeft en waar hij vandaan komt nou. Maar.
1: Hoe waren de reacties dat vak het verkaste naar Epen?
2: Ja, volgens mij, Jordi lag wel heel goed.

0: Hij krijgt er wel een heel groep. Een groep die echt heel talentvol is, denk ik. Echt hele goede spelers vind ik erin zitten. Nou, uiteindelijk zijn ze nu ook al kampioen geworden. Maar als ze erin gebleven waren, dan had hij ze volgend jaar volgens mij makkelijk ook naar het kampioenschap kunnen leiden. Hij begint in de tweede klas. Maar volgens mij echt een talentengroep. Hij raakt wel ietsje kwijt, maar hij gaat het al wel weer goed doen, denk ik.
1: Jullie raken Sven van Echteren kwijt. Die noemde je zojuist al even. Die was goed voor heel veel doelpunten. Ga je dat opvangen? Hoe ga je dat doen?
0: Ja, dat is wel een lastige, want de nummer 2 topscorerslijst die heeft er volgens mij nog geen 4 gemaakt. Dus dan, als je daar gewoon al over nadenkt, dan wordt het een moeilijk seizoen volgend jaar. Wat je ook wel ziet is dat een systeem vaak ook al afgestemd wordt op iemand die makkelijk en goed scoort. Hè? Dus het spelletje zie je dan ook wel een beetje om misschien Sven in de goede positie te krijgen. Nou, nu krijgen anderen daarin de kans. Ik geloof dat er van WVF ook wel trouwens wel een aanvallend ingestelde speler is. Dus ja, je zal moeten hebben dat er nou een stuk of

0: Ik wens hem nogmaals daar heel veel succes bij, maar het zal een probleempje worden, denk ik. Aan de andere kant, hij doet wel heel veel ervaring op, hè?
1: Nou, als je, kijk, dit is derde klasse. Als je op niveau wil spelen, ja, dan moet je op een gegeven moment, kun je een tussenstap maken. Of je zegt, ik ga het gewoon doen, want het is een hele grote stap. Dus ik denk wel een leuke club. Hij heeft iets wat andere aanvallers echt niet hebben. En zelfs op dat niveau gaan verdedigers een vervelende middag tegen hem hebben. En hij moet erop rekenen dat hij 9 maanden misschien bij tweede of op de bank zit. Als hij dat aan kan en hij heeft het vermogen om een jaar in zichzelf te investeren. En dan moet hij volgend jaar in maart weten of hij goed genoeg is om daar op een gegeven moment in het eerste te komen.
0: Heel bijzonder. We gaan even terug naar jullie onderdeel. Is ja, meer dan een club alleen. Jullie zijn met dat voetbal bezig. Zijn er ook prijsjes op? Wie gaat er met een prijsje naar huis?
1: Dat moeten we nog verzinnen. We hebben bedacht dat we degene die meer dan 60 punten... Je moet 3 keer een bal schieten op een dartbord. Meer dan 60 punten wordt genoteerd. Dus, en dan met telefoonnummer. Dus dan weet je maar nooit wat je op een gegeven moment te wachten staat. Of dat er een

0: beheerder. Kijk, ja, talent kruipt waar het niet gang kan natuurlijk. Hè?
1: Ik heb al een contract aangeboden.
0: En wat heeft hij gezegd? Ga ik niet doen?
1: Ja, die gaat meteen over een SCA. Dus ja. En ik zag de voorzitter van Heerde, die zit achter de fruitmachine een beetje rondje te draaien. Die ga ik straks wel even vertellen dat hij wel een jeugdspeler kwijt is.
0: Oké, René.
1: Dat is niet erg vinden.
0: Bedankt. Lullen kun je wel. Veel succes met dit dat voet.

Maar zo merkt u het, u bent weer volledig op de hoogte wat er het nieuwe seizoen allemaal gaat gebeuren in de, laat ik het zo zeggen, de Veluwse Bundesliga. Want zo wordt die regelmatig hier genoemd. En de, ja, onze kenner van die Veluwse Bundesliga, die zit hier natuurlijk bij ons en had even iemand van SCH bij zich. Nou, wij draaien uiteraard ook allemaal van die leuke nieuwe WK-nummers. Want tenslotte, we zitten er middenin en vanavond is er weer een heel belangrijke wedstrijd. Zo rond 7 uur zal die van start gaan. En ja, dan kunt u zeggen, ik blijf lekker thuis zitten, want daar is het heerlijk koel. En daar heb ik mijn biertje en daar heb ik mijn hapje, zo links en rechts heb ik daar staan. Dan pik ik dat uiteraard gewoon eventjes mee. Maar u kunt ook denken van, laat ik eens even gaan kijken bij dat heerlijk festival. Want we hebben hier een enorm scherm op het grasveld staan. En ja, daar kunt u vanavond die wedstrijd gewoon met heel veel andere mensen hier ter plekke komen bekijken. Nou, dat kan ook de moeite waard zijn, hè, om dat gewoon eens samen te doen. Dus vanavond om 7 uur op het grote scherm hier bij het heerlijk festival, de wedstrijd Nederland-Zweden. En wat zingen we dan met z'n allen, Erik? Hij doet het niet. Waarom doet hij het niet, Erik? Erik staat even achter de knoppen, maar ja.

0: Henk, ik doe de tweede stem.
1: Geniet van alle mensen, ze gaan van tent naar tent. Iedereen is uitgelaten.
0: Ik zie Gerald al aankomen lopen, die doet de derde stem. Dus we hebben een heel koor vanmiddag.
1: We drinken er nog een. Oktoberfest, dat is voor iedereen.
0: Nou,
1: want alleen.
0: Kom maar op, Henk. Daar gaan we.
2: We zijn er weer bij en dat is prima. Viva Hollandia.
0: En dan ken ik het niet.

Ja, en dit was FIFA Hollandia. En dan gaan we door naar een volgend muziekje.

Dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Hoor u en de Song for the Children. Ik sta hier naast een van onze vrijwilligers van RTV 794. En dat is Gerard Bouw. Op de maandagavond, Gerard, hè?
1: Ja, elke maandagavond van 7 tot 9. En dan is het van 7 tot 9. 7 tot 10 is Rickert de Rocket.
0: Kijk.
1: De muzikale maandagavond is goed gevuld.
0: Zo is dat, ja. En lekkere gouden oude muziek, maar vooral ook platen, vinyl, hè?
1: Vinyl, zwart en goud is het mooiste, hè? Dat is het, ja, daar zit leven in.
0: Jij zegt het, ik weet het niet, zwart en goud. Hey Gerard, jij loopt hier rond op het Heerlijk Festival. En je hebt allemaal van die A4'tjes in je hand met mijn top 5 voor de top 850. Wat ben je aan het doen?
1: Nou, er is een kleurplaat hier voor de kinderen. En de ouders die kunnen daar netjes hun 5 favoriete artiesten met een nummer opschrijven. Dus, en die zenden wij eind van het jaar, van 21 tot en met 24 december, uit in de 4 plaatsen van de gemeente Heerde.
0: Kijk. Nou weten we in ieder geval al veel meer. Dus dames en heren, als u door iemand aangesproken wordt van RTV, jij bent niet herkenbaar. Hè? Waarom heb jij geen hesje aan?
1: Omdat ze me niet gegeven hebben.
0: Oh, ben je er zo een? Ja, ze hebben me niet gevraagd. Ze hebben me niet gegeven. Dus dat doe ik het maar niet. We hebben hier hartstikke mooie hesjes, Gerard. Als u iemand met een hesje van RTV 794 voorbij ziet komen, hij heeft allemaal van die prachtige formulieren heeft hij bij zich. En vul die top 5 in, dames en heren. Want aan het eind van het jaar, zo net even voor de kerst volgens mij, tussen 21 en 24 december, allemaal gebeuren op 4 verschillende locaties in de gemeente Heerde. De top 850, samengesteld door u. Ja, u inwoner van de gemeente Heerde. En vooral die mensen die buiten die gemeente wonen. Nou, die mogen hem ook gewoon inleveren hoor. Gewoon even naar het e-mailadres top850@rtv794. En daar vult u uw eigen top 5 in. En dan gaat dat helemaal goed komen. Erik. Thank you.

Je hoorde Layback en Sunshine Reggae. Nou, sunshine hebben we hier vanmiddag hoor. Het is een en al zon. Er zit wel wat bewolking in de lucht. Maar er staat ook een lekker windje. Dus wat dat betreft hebben we weinig te klagen. Dat was gisteren wel even anders. Hè? Althans, zo richting de avond. Voorlopig verwachten we dat hier niet. En ja, is er van alles te doen om u een idee even te geven. En we gaan straks kijken of we de finalist hier even bij onze microfoon kunnen krijgen. Want op dit moment is Heer de Got Talent aan de gang. De finale vol lokaal talent. Die finale die wordt hier vanmiddag afgewerkt. En in de verte hoort u het een en ander. En ja, wellicht dat we straks de finalist of de tweede. Maakt ook verder niet zoveel uit. Maar in ieder geval iemand, een van de deelnemers van de Heer de Kallend, even bij de microfoon kunnen krijgen. Straks om 4:15 Dance Along. Alejandra, of zie ik daarbij staan, met Alejandro. Dat durf ik zo niet te zeggen, maar dat is natuurlijk, maakt er ook altijd weer bijzonder. Je weet niet wat je kunt verwachten. En dat is dan typisch het Heerlijk Festival. Om 1600 uur wou ik zeggen. Maar om 4 uur hebben we de uitslag van Heer de Got Talent. Dus dan is het leuk als we de finalisten hier, althans diegene die dat Got Talent vanmiddag wint, dat die hier even bij ons komt. Coco Kant Hetti, dat is theater. Een voorstelling op de Vlonder. En om 4:50. Of wij het wijkkoor 850 jaar Heerde. Om 4:55 is er nog dans van het Cultuurplein. En zo rond 5:00, de wind die staat hier op mijn papiertje, 1755 zie je staan, hebben we Hollandse zangers. En die zullen zo tot rond 7:00 ons hier een beetje bezighouden. Want om 7:00 dan gaat dit grote scherm in ieder geval ook weer van alles gebeuren met het WK voetbal Nederland-Zweden.

0: Ja, en dit was Bruno Mars.
1: Heerde bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

Ja, en dit was Jannes. En ik heb even een oproep voor Cor Rijen of die even naar de studio van... Ja, naar de stand van RTW 794 kan komen.

0: En dit was Gloria Estefan.
1: Heerlen bestaat dit jaar 850 jaar. En RTV 794 viert dit met een top 850. Doe mee. Stuur snel je top 5 in. Insturen kan nu al. Stuur jouw persoonlijke top 5 in naar top850@rtv794.nl. En wie weet hoor je jouw lievelingsnummer in de top 850. Top 850@rtv794.nl.

0: Dit waren Saskia en Serge. En nu geef ik door naar Jan.
1: Ik word ineens voor de leeuwen gegooid, Erik. Maar ik zie het, ja. Ja, daar staan we dan. Hallo mannen, kom er eens even bij, jongens. Komen jullie hier zometeen voor de voetbal?
2: Hè?
1: Komen jullie voor de voetbal?
2: Weet niet.
1: Oh, jij dan?
2: Nee.
1: Ook niet? Een microfoon voor je neus, dat maakt het ineens heel vervelend, of niet? Wie zijn jullie?
2: Mac.
1: Je moet wel een beetje harder praten, anders kunnen we je niet horen.
2: Mac. Gijs.
1: En Gijs en Mac. Wat komen jullie vandaag hier doen op het Heerlijk Festival?
2: Kijken.
1: Gewoon even kijken? Niet voor de voetbal?
2: Nee.
1: Oké. Mac.
2: Nee.
1: Ook niet?
2: Nee.
1: Wat kom je doen?
2: Kijken.
1: Kenden jullie het Heerlijk Festival of kenden jullie dat nog niet? Was dat helemaal nieuw voor jullie?
2: Dat is wel helemaal nieuw voor mij.
1: Nog nooit eerder geweest, want het wordt al een aantal jaren hier georganiseerd, hè?
2: Ja, misschien ben ik een keer eerder geweest of zo, maar niet dat ik me kan herinneren.
1: Toen zat je nog in de luiers?
2: Ik denk het.
1: En jij bent hier al eerder geweest?
2: Ja.
1: En?
2: Ja, toen vond ik het ook wel. Maar toen ging ik alweer naar Heerdenstrand.
1: Toen ging je toch maar liever naar het Heerdenstrand? Kom je daar nu vandaan soms?
2: Nee.
1: Oh, dan niet. Ga je daar nog even naartoe zo direct? Oh, dat ook niet. Nee. Nou, hey jongens, veel plezier, hè, zou ik zeggen. Vanmiddag op het Heerlijk Festival. En kijk, hè, straks. Wat gaat het worden, Nederland? Heb je enig idee? Roep eens wat. Nederlands 3-1 Nederland. Kijk, zo mag ik het horen. Nederlands Zweden 3-1. Ik ga eens even kijken of daar andere mensen ook nog zijn die daar ook zo over denken. Of doen we eerst een plaatje, Erik? We doen eerst een plaatje. Ik heb geen idee welke, want ik sta nu een heel eind van je af. Maar we...

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaar gewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog droog en zonnig, af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm, met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor al uw home-electro is er maar één adres. Roosendaal Home-Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home-Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Mariette Krol met het NOS-journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Goedenavond, ja, dat was er dan nog eens een keertje weer, hè. Jodie Pijper met haar zanggroepje om een mini-special te starten. Maar goed, hoi hoi allemaal. Fijn dat u weer luistert naar mini-special Thunderbirds. Mini-special heeft weer een pakketje cd's samengesteld voor vanavond. En u heeft nog wat liedjes te goed van de vorige week, waar er daarvoor geen tijd meer voor was. En daarmee gaan we dan nu gewoon lekker van start. Dit is de eerste track van vanavond, die Allman Brothers Band met Rambling Man uit Nederland.

0: Ja, ik vond het wel een leuk dingetje om mee te beginnen vanavond met de Elman Brothers Band en de Rambling Man. Maar ja, goed, na één komt altijd twee, dus wat dat betreft. We hebben de Ritchie Family met Life is Music.
1: Mini-specials, Thunderbirds Rescue Team van de hits ontdekte dit onbekende pareltje uit het jaar
0: 1970.

0: Dat kwam uit 1970, de Ritchie Family met Life is Music. Nog meer plaatjes die we beloofd hadden, maar niet gedraaid hebben. Dus dat gaan we vanavond zeker goed maken bij u.
1: Detroit Emeralds met What's the Deal, 1979.

0: Ja, de Detroit Emeralds met What is the Deal uit 1979. Maar dat waren ook die jaren, hè, dat het allemaal... Er kwam zoveel muziek uit in die tijd. En tegenwoordig dan heb je niet zo gek veel meer dat je denkt van... Hé, dat is leuk, hè. Dat is lekker, hè. We gaan in zijn Frans wetten. Le Chat met Disco Boom. Oorspronkelijk van Pussycat uit het jaar 1983.
1: Mini-special.

Ja, we blijven een beetje in hetzelfde paadje zitten, want na 5 volgt 6. En dat is er eentje van Idy Gormy met Blame It on the Bossa Nova. En dat vind ik zo'n lekker dingetje. Zo'n lekker, met mooi weer en dan zo'n lekker zomers trekje.

Ja, daar was hij nog een keertje. Lekker meedans met deze Blame It on the Bossa Nova. En inderdaad, met mooi weer, lekkere zomersmuziek op je radio. Elke zaterdagavond tussen 6 en 7 in mini-special. En voor de soul-liefhebbers, we hebben nog een track klaarstaan van Curtis Mayfield. Ken je deze nog? Uit 1970. Move On Up.

0: En dat was hij dan. Onze meneer Curtis Mayfield met Move On Up. Vind ik ook zo'n lekker soul dingetje. En ja, ik zei het al. 1970, zit weer in diezelfde buurt. Maar ja, we hebben nog meer. Want u houdt het niet voor mogelijk. Maar voor 7 en dan volgt 8. Met een vraagje erbij. Kent u de band REO Speedwagon nog? De track Keep On Loving You. En die staat nu voor u klaar. Hoewel het een klein en kort liedje is. Maar geniet ervan, zou ik zeggen.
1: Mini special met het Thunderbirds Rescue Team van de Hit.

Een klein en kort liedje, maar dat compenseert alweer met nummer 9 op de lijst, want die is wat langer. Oké, het is ook eens een keer de tijd voor een wereldbekende band. Deep Purple in mini special, ja. En deze band die staat nu voor u klaar met de track Smoke on the Water.

0: En dat was hij dan, Smoke on the Water van de heren van Deep Purple. Ik moet daar nog een kleinigheidje over vertellen, Cor. Want ik ga zoeken, net zolang totdat ik hem heb. Maar er is een uitvoering van dit nummer van Deep Purple met Smoke on the Water. En op een gegeven moment, dan zingt die hele band, die zingt het niet meer, Smoke on the Water. Maar dan zie je dus een mega grote zaal voor je. En al die mensen die zingen dan zelf Smoke on the Water. En dat is zo mooi als je dat hoort. Echt.
1: Nou,
0: die live uit van, ja, echt. Ik ga hem opzoeken en ik hoop, eigenlijk hoop ik dat ik hem volgende week heb. En dan konden we dat mooi een keertje doen.
1: Gaan we dat zeker meemaken in een mini-special.
0: Een lekker herkenbare track nu van David Bowie en Mick Jagger met Dancing in the Street. Gooi hem er maar weer in, Cor. 1985 trouwens. Okay.

Zo, even een klein uitstapje naar de 80e jaren. En we gaan snel weer terug naar de 70e jaren. Want de volgende komt uit 1972. Dan weet u dat alvast. Zover ik weet hebben we in de bijna 50 afleveringen alweer van Mini Special twee keer een track gedraaid van Steely Dan. En dan nog één keer een lied van deze groep. Hier is de track, heel toepasselijk dan, Do It Again.

En dat was hij dan, Steely Dan. Nu voor de derde keer dan in de mini-special. Met Do It Again. En die track die kwam uit 1972. Is trouwens een mooi nummer, Do It Again. En van de Doobie Brothers, daar kennen we allemaal wel het nummer Listen to the Music, denk ik. En ga me niet vertellen dat je nog nooit hebt gehoord van de Doobie Brothers natuurlijk, hè. Maar half Nederland of nog veel meer, die kent het wel. Maar hier is een minder gedraaide track van deze club, de Doobie Brothers. Misschien ook een leuk nummer voor juist voor Heerde. En het nummer heet Jesus is Just Alright. MUZIEK

Elvin Bishop was dat. En die bevestigt het net wat Cor al zei. It sure feels good. Het was een lekker plaatje. Maar zo zit de wereld helaas al lang niet meer in elkaar. Nee. Jimmy Cliff die zong er wel over. En wel met het nummer Wild World. En zo ziet de hele wereld eruit zo langzamerhand.

Wild World was dat van Jimmy Cliff. En het kan allemaal nog eventjes, maar we gaan langzaam alweer richting het journaal. Dus tijd nog voor een oud, gezellig liedje van Marv en McDingle. Hij aan de ene kant van de studio en zij aan de andere kant, want het ging niet de hele tijd even gemoedelijk met de tweetjes. In ieder geval zingen ze nog een keertje How Do You Do? What?

0: Ja, en dat waren ze dan, Mouth en McNeil. En wat Cor al zei, ze kunnen niet al te goed destijds met elkaar. Maar dat geeft niet. Het liedje was How Do You Do?
1: Dat was het dan weer. We wensen u een heel fijn weekend en ook vooral heel veel doelpunten toe. Namens ondergetekende Cor Houtjes en Wim Das, bedankt voor het luisteren.
0: Ja, dank u inderdaad, wat Cor zegt, voor het luisteren. En tot volgende week zaterdag bij RTV 794. Cor, ik wou eigenlijk nog een vraag stellen aan jou. Mag dat nog? Kan dat nog?
1: Dat kan. Vragen kan altijd. Ook ja? Antwoord heeft, weet ik niet.
0: Maar... Oké, okay, nou ja, goed, het maakt niet uit. Nee, maar ik hoorde jou zeggen doelpunten.
1: Ja, die is leuk, hè? Die is leuk, hè? Doelpunten voor het oranje...
0: Oei, stuur mij er maar uit.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger, na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer, vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad in het noorden van Servië hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

afraid of no ghosts.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerden en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobbey, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal-Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In de videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Robbie, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

when you're here. I will feel you when you're here.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.